0: tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
1: This is Jam FM. Jam Mix On with Marcel Hergarden. Jam on Saturday.
2: Jam, jam.
1: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
1: Jam Mix On. Jam FM. Showtime.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.

you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Zaterdagavond om 7 uur.
1: Zaterdagavond om 8 uur.
0: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe. Classic material. Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
2: That's some different shit on a different tip.
0: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van de Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM. Well.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, handen.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorde viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpen aan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden.
13: Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpaan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort, volgens het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gemeenteraadsvergadering en Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 27 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn, dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
5: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
4: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
5: bij Jam FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking voetbal, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke komsoep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig, vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente Ouder Amstel gaat nauwer samenwerken en snelheidsdisplays staan er tot eind juni. Mijn naam is Maurice Becker. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. Het nieuwe beleidsplan zorgt voor nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt. En daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. En we starten deze week met de film Tanner. Het verhaal draait allemaal om de zeer talentvolle pianovirtuoos Nicky. Door zijn gehooraandoening is hij genoodzaakt met gehoorbescherming door New York te lopen en is zijn muziekcarrière eigenlijk ten einde. Hij is nu daarom pianostemmer met een uitzonderlijk goed gehoor voor tonen en andere geluidjes. Met zijn mentor Harro Horowitz, gespeeld door Dustin Hoffman, gaan ze de huizen langs om piano's te stemmen. Als Harry de code van zijn kluis is vergeten, blijkt dat Nicky op zijn gehoor deze weet te openen. Nadat hij dat kunstje ook nog eens weet te doen voor een vriendinnetje, krijgt ook een groep criminelen hier lucht van. En voordat hij het weet, zit Nicky in de georganiseerde misdaad en loopt alles in zijn leven weer iets anders. De misdaad-thriller Tanner is het filmdebuut van documentairemaker Daniel Roer, die we kennen van de documentaire Navalny en werd tenslotte gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is dit keer een documentaire met de titel Het Hart van Amsterdam. Een documentaire waarin 40 jaar terug werd begonnen, maar waarvan een van de investeerders, de omroepvereniging VARA, zich terugtrok en het hele project op de plank bleef liggen. Via crowdfunding kon het project weer opnieuw worden opgezet en werden de oude opnames nu afgewisseld met nieuwe interviews die het verschil tussen het Amsterdam van toen en nu extra weten te accentueren. Het Hart van Amsterdam is een documentaire over de penose, bordelen, gokpaleizen en de hele onderwereld uit die tijd die een rijk beeld geeft over de bijzondere personen en het Amsterdam uit de 80e jaren. De film Het Hart van Amsterdam kun je vanaf nu gaan zien in de bioscoop en werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Tanner en de documentaire Het Hart van Amsterdam. Als jij ook van plan bent één van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom weer heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Zullen we een hotelletje pakken?
11: Nou, free stay hoor ik net.
10: Free dinges. Ja, ik wilde de tropische editie aankondigen van Start Me Up, maar we komen hier in een koelkast binnen.
11: Nou, koud.
10: Zo, ik heb hem uitgezet. Ik weet niet of dat mag. Vast wel. Oh. Wat zit er zo in je nieuws?
11: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor, zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Ik ga hem toch maar even aankondigen. Een tropische Start Me Up komt eraan. Eerst het laatste regionale nieuws weet Ilona op de weg. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en de WIA. Binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van de omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zal onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over de nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees op onze website jamfm.nl.
10: Hey, kijk dan naar uit. Tot zo.
7: Wij zijn JamFM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
7: Wij zijn JamFM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Zoals bij mijn Club Tropicana aan het begin van de show. Bovenop de zendpas van Jam is het 23 graden. Jam. Het is zonnig buiten. En ja, gisteren was het echt te heet, hè?
1: Ja, en heb je die onweer nog meegemaakt?
0: Ja, de hele nacht door. Maar ik had gisteren een dagje vrijgenomen. Ik denk, ik ga naar het strand.
1: Ja, en?
0: Nou, we hadden voor het eerst dat we het te warm vonden op strand.
1: Oh, wow.
0: We zijn daarom twee, drie uur begonnen. Ja, die zee is niet echt heel erg fris. Maar jongen, jongen, wat een hitte. En vandaag ook weer, hè? En morgen ook weer. En maandag ook weer. En dinsdag. Dus,
1: ja.
0: Goed, anyway, we zijn begonnen met Start Me Up. Vandaag met Ilona en met mij. Dat is toch wel leuk. Zo vaak zitten wij niet meer samen.
1: Nee.
0: Dus de keer dat het dan mag, dan is het ook wel weer gezellig. Eens even kijken wat we vandaag gaan doen.
2: Vandaag de dag.
1: Vandaag is het Wereld Vluchtelingendag. Een hot topic.
0: Ja, belangrijk met alle oorlogen om ons heen.
2: Vandaag in het verleden.
1: 36 jaar geleden keurt het parlement van Zuid-Afrika een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft.
0: Oh.
1: 36 jaar geleden nog maar, hè?
0: Ja.
1: En 120 jaar geleden wordt de eerste elektrische tramlijn van Utrecht geopend. Dat vind ik wel bijzonder dat dat 120 jaar geleden is. En 36 jaar geleden pas die afschaffing.
0: Ja, kan je nagaan hoe dat in de tijd zit. Ja,
1: ja, hè? En op 20 juni 1877 zette Alexander Graham Bell de eerste commerciële telefoondienst op in Hamilton, Ontario.
0: Weet je nog dat je de draaischijf had op je telefoon?
1: Zeker. We hadden vroeger zo'n ouderwetse bakkerliettelefoon. Ja, en dan moest je helemaal wachten. Zeker als je de nul had, dan duurde dat heel lang voordat hij weer...
0: En een telefoonboek.
1: Ja.
0: God, laat ik maar stoppen, want dan voel ik me...
2: Vandaag in het nieuws.
1: Dan voel je een beetje oud, hè?
0: Ja.
1: Vanavond speelt het Nederlands elftal tegen Zweden.
0: Wat verrassend. Wat denk je?
1: Ja, zeker.
0: Ga je kijken?
1: Ja. Ja.
0: Maar wordt het wat?
1: Uiteindelijk een beetje normale tijd, toch?
0: Ja, maar de wedstrijd, wat denk je?
1: Ik ben heel benieuwd. Wat zullen we zeggen?
0: Jij bent heel benieuwd.
1: 2-1?
0: Jij denkt toch wel winst.
1: Wat denk jij?
0: Nou, ik heb er een hard hoofd in. Ik hoop dat ze winnen.
1: Oh, hey, we kunnen ook nog naar Pinkpop dit weekend.
0: Oh, gezellig. En de toppers.
1: De toppers.
0: En de arena. We zijn weer begonnen. In deze show straks een nieuwe naam voor de nieuwe wijk. Hebben we in de uitzending. Steektelefoon heeft zich gemeld. En we hebben ook nog wat boekentips. En de muziek voor de zaterdagochtend is voor Tavares. Got to find my way back to you.

0: wel al wakker zijn en misschien wel richting een verkoeling gaan. Want buiten brandt de zon alweer flink aan de hemel. En binnen gaan wij je vermaken bijvoorbeeld met...
1: De krant gegrepen.
0: Heb jij nog wat gevonden, Ilona?
2: Ik heb nog wat gevonden, ja. Wist jij dat de oudste schildpad ter wereld op eenzelfde lijstje is beland als bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo?
3: Hoe doet hij dat?
2: Hij is benoemd tot een Guinness World Records icon.
0: Oh?
2: Een icoon. En waarom? Hij is 194 jaar. Schildpad Jonathan.
0: Dat is best veel, 194.
2: Nou, ja, toch? De levensverwachting normaal is zo rond de 150 jaar. Dus dat heeft hij dik overtroffen.
0: Dat doen ze goed.
2: Hij werd vermoedelijk rond 1832 geboren. Maar dat weten ze dus ook niet precies. En hij is met zijn leeftijd het oudste levende landdier.
0: Is al 194 jaar?
2: Nou, zeg echt, hè?
0: Jongen.
2: Als hij kon praten, dan kon hij een mooie geschiedenis vertellen.
0: En nu dus een Guinness World Records icon. Samen met Cristiano Ronaldo en LeBron James.
2: Yes.
0: Het is toch wel leuk dat je dat als schildpad voor elkaar krijgt. Vind ik.

0: Na. Can You See the Light was de Brass Construction bij Jam FM. Straks hier het laatste lokale nieuws. Weet jij toevallig wat erin zit?
1: Nou, toevallig wel. Duo Plus op de gemeenteraadsvergadering en een nieuwe voorzitter van het Museum Amsterdam.
2: Radioreclame op Jam FM is de kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder-Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. sales@jamfm.nl. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Joure overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Laat ik nou aan de kust wonen, 23 graden later, ja.
3: Ja, dat is goed te doen.
2: Gisteren vond ik het te warm. Dus, ja,
3: nou, wie weet.
2: Lokale nieuws, dat weet Ilona op de weg.
3: Op donderdag 25 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is een samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn? Dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft betrokken als vrijwilliger bij het museum en het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers aantrekken. Tot zover, meer nieuws hoor je over 1:30 hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
2: En blijft erbij, de Hot Jam die komt eraan.

0: wordt toch altijd wat vrolijker, toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat heb ik van. Lekker. Hey, we gaan het hebben over een nieuwe woonwijk in Ouder-Amstel. Die is er al een tijdje. Daar was een wedstrijd om tot een naam te komen voor die wijk. En ik weet dat het nieuwsteam van Jam FM ook heeft ingezonden.
1: Ja, ik begreep dat het geen wijk is, maar echt een plaats.
0: Oh, echt een plaats.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het vragen aan Ron Korrel, want die heeft gewonnen. Ron, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja.
2: Hallo, Ron.
0: Er was van de week, volgens mij op woensdag of donderdag, was de bekendmaking. En er waren de drie uitgenodigd die een winnende naam hadden. Hoe ging dat?
2: Ja, zeker. Dat was woensdagmiddag. Dat was eigenlijk de feestelijke onthulling van de nieuwe naam. En zoals jullie weten waren natuurlijk drie namen genomineerd. Hè? Ouder-Amstel, Buiten-Amstel en Amstel-Voorde.
0: Mm-hmm.
2: En ja, tot mijn grote verrassing bleek Amstel-Voorde eigenlijk de naam te zijn die de meeste stemmen had gekregen. Dus ja, de nieuwe woonplaats gaat, gaat Amstel-Voorde heten. Heel bijzonder.
1: Hoe
2: ja.
1: voelt dat?
2: Ja, geweldig. Ik ben enorm trots en zeer verheugd en eigenlijk ook nog verbijsterd dat... Ja, een naam die je eigenlijk achteloos op een avond op de bank, zeg maar, instuurt.
1: Dat
2: je denkt, nou leuk, laat ik ook een naam insturen. En ja, dat dan uiteindelijk in de top 3 eindigt, is wel heel bijzonder, ja.
1: En dat het gewoon wordt. Ja. Dus straks bestaat er een plaatsnaam Amstel-Voorde en die heb jij dan bedacht?
2: Ja. Ja, dit is eigenlijk waanzinnig, ja. Een hele gekke gedachte.
0: Ja, want je hebt ook het plaatsnaambord als soort prijs gekregen, begreep ik.
2: Ja, klopt, ja. Ja. Ik kreeg echt zo'n plaatsnaambordje. En er staat ook onder bedacht door Ron Korrel, 2026. Ik heb hem hier voor me liggen. Ja, het is wel heel erg leuk. Een prachtig aandenken, inderdaad. Maar ja, het grappige is dat ik... eigenlijk drie namen had ingediend. Ik had eerst twee namen ingediend. Dat was eigenlijk Amstel-Drecht en ook Amstel-Voorde. En Amstel-Drecht, dat is een naam die is geloof ik echt veelvuldig ook ingediend door de inzenders. En ik had aanvankelijk ook Amstel-Drecht. Ik denk, ja, dat is een mooi naam. Dicht bij Duivendrecht. Hè?
0: Oh, ja.
2: Dus
0: ja,
2: Drecht en Amstel. Tussen de Amstel en Duivendrecht. Ik denk Amstel-Drecht. Waarschijnlijk zullen veel mensen dat ook gedacht hebben. Maar toen ging ik eens op internet zoeken van wat betekent nu eigenlijk een Drecht? En toen bleek Drecht te staan een oud woord voor een doorwaadbare plaats door een rivier. Ook wel Voorde genoemd. Dus eigenlijk, dus zowel een Drecht als een Voorde is eigenlijk een doorwaadbare plaats in een rivier voor mens en dier. dus eigenlijk met een Voorde hebben we eigenlijk ook een Drecht, alleen een andere naam daarvoor zou je kunnen zeggen.
0: Je hebt er echt over nagedacht.
1: Het is wel chic, hè? Het is ook net even onderscheidend van Duivendrecht. Ik vind het mooi.
0: Ja,
2: eigenlijk een hartstikke leuke naam. Ja, ja. Maar buiten, later had ik nog bedacht van Buiten Amstel is eigenlijk ook een mooie naam.
1: Ja.
2: Dus ik heb eigenlijk een paar weken later dacht ik stuur ook Buiten Amstel in. En grappig genoeg kwam die dus ook in de top 3. Dus.
1: Ja, want een van de anderen was tweede, toch?
2: Ja, nou, Buiten Amstel is als tweede geëindigd. Ja. Kort achter Amstel-Voorde. Ja, het is eigenlijk wel bijzonder dat je dan zo denkt van... nou, laat ik ook eens een naam insturen. En dat dan jouw naam gaat worden. Ja, dat is echt wel heel bijzonder, ja.
0: Als we nog eens een naam nodig hebben, Ron?
2: Ja, nou, het is wel grappig, want de familie Korrel heeft kennelijk ook iets met namen. Want ik heb namelijk een neef in Amsterdam, dat is Peter Korrel. En die heeft in Amsterdam al meer dan 100 bruggen van een naam voorzien.
0: Nou, oh, grappig.
2: En het grappige is, dat is ooit begonnen met de Korrelbrug. We hebben dus ook een heuse Korrelbrug in Amsterdam. En die ligt over de Boerenwetering in het verlengde van de eerste Jan Steenstraat en de Balthasar Florenstraat. En daar is het eigenlijk toen mee begonnen met hem. En toen is hij eigenlijk in overleg met de gemeente, is hij eigenlijk heel veel bruggen in Amsterdam, die eigenlijk alleen maar een nummer hadden, is die gaan voorzien van een naam. Ja, dat is echt heel, heel grappig, ja. Maar ja, nu ik zelfs binnen de familie een hele plaats
1: nou, bedenk... in aanzien gesteken, je bent er voorbij, denk ik.
2: Ja, dat is wel grappig, ja.
0: Dus het is waar we mee begonnen, geen woonwijk, maar echt een woonplaats.
2: Ja, het is echt een woonplaats, als ik het goed begrepen heb. Ja, zeker.
0: Ja, Amstel-Voorde. Ja. Nou, gefeliciteerd, Ron.
1: Ga je verhuizen?
0: Ja, ga je er wonen?
2: Nou, wie weet in de toekomst. Misschien dat we nog een mooie seniorenwoning gaan bouwen. Dan, wie weet ga ik er ooit wonen, ja.
0: En wat was de prijs verder bouwen voor het plaatsnaambord en de eer?
2: Nou, ik denk voornamelijk de eer. Het plaatsnaambord en een mooi pakket van Ambrosijn. Lekker wat om te eten en te drinken, zeg maar.
0: Oh, dat is helemaal goed, joh.
2: Ja, dat is heel leuk. Ja, zeker. Hey. Maar ja, het is van ook de eer, weet je. Het is natuurlijk sowieso heel bijzonder dat het jouw naam is geworden. Dus,
0: hey, dank dat je bij ons was. En een fijne
2: zaterdag.
0: Ja,
2: nee, leuk, joh. Ja, hey, dankjewel.
0: Tot ziens. Dag. Amstelvoorde, zo heet de nieuwe woonwijk.

0: We zitten in de lange titel Show Me Where You're Coming From was Carly Lucas en daarvoor Duke and So In Love With You. De pizza remix. De pizza remix, lekker. Vijf voor. Straks het laatste regionale nieuws. Wat zit erin, Ilona?
1: Amstelveen Sport heeft een zomeraanbod voor senioren. En de provincie springt bij op het vertragen van de woningbouw.
0: Nou, straks meer?
1: Zometeen meer.
0: Straks meer. Eerst een zomersplaatje. Tom.

0: van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door twee externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Ik ben benieuwd wanneer we weer op locatie gaan. Maar goed.
6: Bijna.
5: Ja, bijna.
6: Maar het is er wel alweer voor, ja.
5: Ja, inderdaad. Straks hier de streektelefoon, eerst het laatste metropoolnieuws. En dat weet Ilona op de weg. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door. Speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, fietsen en padel. Maar nog veel meer. De activiteiten vinden doorweeks plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor alle niveaus. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer. Afgesloten met een gezamenlijke kom soep.
5: Hoeveel lepels?
6: Wij vonden dit heel grappig. Ja. Wat is een gezamenlijke kom soep?
5: Ja.
6: Klinkt alsof je met z'n allen uit één grote kom. Misschien heel veel lepels.
5: Ja, zo kunnen.
6: Gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt hiervoor een bureau op dat ervaren specialisten kan leveren aan projecten die dreigen te vertragen door een tekort aan capaciteit of expertise. Veel bouwplannen lopen namelijk niet vast vanwege gebrek aan geld of ambities, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het bureau wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie beoogt hiermee versnelling bij woningbouwprojecten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website.
7: Wij zijn Jam FM.
3: voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: komt dat gitaartje er weer in, Ilona.
1: Mooi, ja.
0: Ja, dat kende je ergens van, toch? Ja. Een lounge-uitvoering. Normaal is het ietsje sneller, hè? De Shapeshifters en Lola's team aan het begin van de show. Dat zijn wij. Welkom, deel 2. We zijn nog bij je tot aan 12 uur op... En aan het begin van 2 uur pakken wij die verjaardagskalender van de muur. En zetten we hem voor ons. En dan gaan we kijken wie er jarig
1: staat. Vandaag jarig. Ja, wie staan er vandaag op? Nicole Kidman wordt 59 vandaag.
0: Oh.
1: Je kent haar wel natuurlijk.
0: Nou, ze zat pas nog in best van een sensuele film.
1: Ja, van Halina Rijn, toch?
0: Ja, ja.
1: Ik heb hem niet
0: haar
1: gezien.
0: Haar leeftijd. Jij wel? Vond ik ook knap. Ja, ja.
1: Heb je hem gezien?
0: Ja.
1: Aanrader?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Acteur John Goodman, 61 vandaag. Zanger Lionel Richie, zit hij nog in je lijst vandaag?
0: Nee, ik zou nog wel kunnen, ja.
1: Wordt 77. Zangeres Anne Murray, 81 alweer. En acteur John McCook, Bold and the Beautiful. We moesten even opzoeken wat zijn rol ook alweer was.
0: Hij was die ouwe.
1: Die ouwe, hoe heet hij nu ook alweer?
0: Eric
1: Forrester. Eric. Wordt 82 jaar vandaag. Gefeliciteerd allemaal.
0: Allemaal gefeliciteerd, ja. Ja, ik weet Rits nog wel. Die wist al die vrouwen te schaken.
1: Rich, ja, ja, ja.
0: Maar Eric was de vader. Klopt inderdaad. Goed, straks hier de steektelefoon. Eerst Linda Lewis.

0: Lena Lewis, Class Hell. Bij Jam FM. Het is Start Me Up op zaterdagochtend, 15:15 geweest. Wat gaan we dan altijd doen?
1: Ja, even bellen.
0: Naar?
1: De streektelefoon. Oh. Wie heb ik aan de
0: lijn? Hallo, hallo. Hallo?
2: Streektelefoon.
0: Ja, ik zat heel benieuwd wie we aan de lijn krijgen. Vorige week was het Nicolette van Koten. En die had het over badminton.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wie wordt het vandaag?
0: Dat weten we als we er naartoe gaan bellen. Dat die eerst even overgaan. Dat is alvast gelukt. Dan is het een man of een vrouw. Gokje.
1: Man.
3: Hey, goede. Ik spreek met Johan Boerijk.
0: Hey Johan, met Pieter en met... Ilona van
1: Hallo.
0: Start Me Up. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt onze streektelefoon.
3: Ja, dat had ik verwacht rond deze tijd.
0: Ja, Hurt. Ja. En die heb je gekregen van Nicolette van Koten. Waar ken je haar van?
3: Nicolette kennen wij goede vriendin. Luc, goede vriend. Wilma, mijn vrouw, badmintont met Nicolette. En we kijken al sinds jaar en dag, of heel veel jaren, kijken we samen voetbal. Ah. Dus nu ook met nog een bevriend stel, met z'n zessen. EK's, WK's.
1: Ah, dus vanavond is het...
0: Een Nederlands elftal, hè?
3: Vanavond zijn we te gast bij Nicolette en Luc. Ja, voor de wedstrijd tegen Zweden.
0: Klopt. Maar goed, Johan, Nicolette die dacht, Johan heeft een goed verhaal te vertellen.
3: Ja.
0: Maar voordat je dat mag doen, kijk ik even naar Ilona. Wil jij de wekker zetten?
1: Ja, dat wil ik wel.
0: Oké. Okay. Oh, dat doet ze goed.
3: Ja. Ja.
0: Nou, je hebt 5 minuutjes, Johan. Waar gaan we het over hebben?
3: Over postduiven.
0: Postduiven? Vertel.
3: Postduiven? Vertel. Ja, ik, Nicolette weet dat. Meer mensen weten dat. Ik ben postduivenhouder. In Ouderkerk en al heel veel jaren, vanaf mijn 13e heb ik postduiven. En we hebben een club in Ouderkerk aan de Amstel. Misschien bekend, postduivenvereniging De Snelvlieger.
1: Oh, wauw, wat gek.
0: Ja, die naam zegt me wat, ja.
3: Ja, en dat is een vereniging 97 jaar oud, hè, jong. Zou je kunnen zeggen, dus we gaan richting de 100. Dus over 3 jaar, houd het in de gaten.
1: Ja, feest.
3: Nee, postduiven, dat is een hobby, zou ik kunnen zeggen. Misschien wel meer van de vorige eeuw, maar ook zeker nu nog actueel.
1: En wat doen ze nog, de postduiven?
3: Nou, de postduiven is, het idee is de hele week proberen goed te verzorgen, goed te trainen. En ze doen op zaterdag, vandaag dus onder andere, we noemen dat een wedvlucht. Dan worden ze dus naar België, naar Frankrijk vervoerd op donderdag of vrijdag. En op zaterdag naar huis vliegen.
1: Ja.
3: En het idee is, het spelletje is, wie het snelst thuis is, die heeft de bloemen, zeg maar.
1: En ze hoeven niks mee te nemen.
3: Wat bedoel je?
1: De post.
3: Nee, ze kunnen post meenemen. Daarom heet het ook postduiven van vroeger.
1: Ja.
3: Ze kunnen berichten verzenden. Zeker, ik zeg wel eens tegen vrienden van als alle GPS, alle verbindingen uitvallen, heb ik nog verbindingen.
1: Ja, ja, ja.
3: Want ik heb een 60 postduiven zitten.
1: Maar dit kan best relevant worden, toch?
0: Ja.
3: Ja, ja, dat, ja.
1: Maar dan niet met een fysieke brief, maar dan hebben ze een enkelbandje met een met iets.
3: Ja, ja. Er kan van alles om het bandje, kan natuurlijk niet te zwaar. Maar onder andere in de Eerste Wereldoorlog zijn er dus echt aan het front postduiven ingezet. Ja. Om berichten te versturen. Ja. Ergens in een museum staat er nog één opgezet. Die heeft een 30, 40 soldaten gered met een briefje aan de poot. Ja,
1: eigenlijk worden ze nu niet gebruikt om te vervoeren berichten, maar om te trainen en nog te oefenen. Maar het kan wel als het nodig is.
3: Als het kan, als nodig is, kan dat. Maar het is nu vooral voor de hobby, voor de hobby aan huis en de gezelligheid in de club. Het wedstrijdelement. En zoals vandaag bijvoorbeeld. Ik had er 25 mee op een vlucht vanuit Midden-België. Die zijn al terug.
1: Oh, ze zijn er al.
3: Die zijn er. En nu kunnen er nog 8 komen van een vlucht vanaf bij Parijs. Sens.
1: Uh-huh. En zit er al een winnaar tussen de België-gangers?
3: Nee, vandaag ben ik denk ik 4e of 5e in de club van de 200 vogels ongeveer. Best netjes.
1: Of netjes, ja. En krijgt ze dan een extra graantje of zo, de goede vlieg?
3: Nee, de beloning is in ieder geval dat ze de mannetjes en de vrouwtjes zitten de hele week even apart. om rust te hebben. Ja. En op zaterdag mogen ze even lekker bij elkaar.
0: Dat is de beloning.
3: Ja, dat is de beloning. Knuffelen en scharrelen enzovoort. Dat is de beloning, ja.
0: Daar komen eieren van, hè? Dat weet je.
3: Ja, uiteindelijk krijgen we er eitjes van. Maar, nee, dus dat, joh. Zaterdag is de uiterdag. En dat is een hobby die van mij al een jaartje of 40 zoiets, denk ik, ja.
0: En je hebt er 60 thuis? Hoe, en, ja. En die moet je ook

0: Of in de bond, we hebben een echt overkoepelende organisatie als het heet wordt. We hebben hitteprotocol.
1: Ja, ja.
0: En als het boven de 30 graden, dan vliegen we niet. Dan wordt het afgelast.
1: En dan heb je een soort sproeiinstallatie voor ze, of niet? Ik heb geen...
0: Nou, nee, dan wordt de vlucht afgelast. Dan vliegen we niet.
1: Mm-hmm.
0: En vandaag hebben we ook hitteprotocol. De afstanden zijn ingekort.
2: Oh, zeg
0: ik. Dus de bedoeling is voor de hitte, voor 12 uur, alles weer thuis. En dan kunnen we rusten. Ja, ja.
1: En dan in de schaduw, nee, en allemaal, dan is het goed. Ze hoeven niet te water.
0: Allemaal officieel goed geregeld, hoor. We hebben landelijke bond en een hele organisatie. Hitteprotocol, dopingreglementen. Oh. Ja,
2: het klinkt allemaal hartstikke echt, joh. Oh.
0: Dat gaat
2: lekker alweer. Ja, 5 minuutjes, Johan. Ja.
0: Oh,
2: tijd vliegt.
0: Ik kan nog veel meer vertellen, maar dat doen we wellicht een ander keertje weer.
2: Ja, jij mag de telefoon doorgeven aan iemand anders. Wij mogen niet weten wie. Heb je iemand op het oog?
0: Ja. Ja.
2: En natuurlijk even een selfie met de telefoonhoorn aan het oog. En ja, wat mij betreft een paar duiven erbij.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, we gaan wat mailen.
2: Wees creatief.
0: Doen we.
2: Oké, Johan.
1: Fijne wedstrijd
0: vanavond.
2: Ja.
0: Ja hoor, jullie ook. Bedankt. Doei.
2: Dat was de streektelefoon. Iedere week weer verrassend in deze radioshow.

0: Honey, Honey. Oh, ja. En toen kwam deze dracht eraan. Samen met Emma Lamford. Fire. Bracht de tijd op 11:30. Straks hier het laatste lokale nieuws. Wat zit erin? Ilona.
1: Vrijwilligersdag in het bos en Nederlands damesteam softbal speelt in Uitoren. En vers van de pers, er is een vrouw omgekomen bij een ongeval.
0: Ja, vanochtend, hè?
1: Ja.
0: Bizar, straks meer.
2: Hey, toekomstige collega. Jam FM is op zoek naar jou. Woon je in de regio Ouder-Amstel en wil je graag deel uitmaken van het gemotiveerde radioteam van Jam?

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Het laatste nieuws heet Ilona op de weg.
3: Yes. Op vrijdag 26 juni organiseert het Amsterdamse Bos de Vrijwilligersdag. Samen met medewerkers van het bos kun je helpen met snoeien, harken en andere onderhoudswerkzaamheden. Je krijgt ter plekke uitleg en begeleiding. De actieve dag is in de buitenlucht van 10 tot 2:30 middags. Aanmelden kan nog via de website van het Amsterdamse Bos. Op donderdag 25 juni speelt het Nederlands damessoftbalteam een oefenwedstrijd tegen de Chinese Taipei. De wedstrijd zal worden gespeeld op sportcomplex Damen in Uithoorn. Beide landen behoren tot de wereldtop in het softbal. Voor Nederland is het duel een belangrijke voorbereiding op het Olympisch kwalificatietoernooi. En in een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend dus, zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Rondehoek West in Ouderkerk. Ze is aan haar verwondingen te komen overlijden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Rond 8:30 vanochtend kregen de hulpdiensten een melding van de aanrijding tussen de fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De 21-jarige vrouw overleed kort daarna aan haar verwondingen. De bestuurder van het voertuig, de 28-jarige man uit Waverveen, die is aangehouden.
2: Zo.
3: Heftig nieuws.
2: Ja, vlakbij hier ook.
3: Ja, de vrouw kwam uit Amsterdam, begreep ik.
2: 21 jaar?
3: Ja.
2: Ja. Ja. Nee, goed. Tot zover dat nieuws.
3: Yes, meer lokaal nieuws over een uur of op onze JamFM website.

0: het zit in de familie, zou je zeggen. Want het zijn de kleindochters van Sam Cooke en de dochters van Womack & Womack. Het heet Womack Sisters. Nieuwe muziek hier. Chauffeur, is dat een Engelse term? Ja, staat recht als titel. Ilona, toch? Ja.
1: Chauffeur. Ik denk in Frans.
0: Ja, nou. We gaan het over boeken hebben. En dat doen we natuurlijk met Nadine van Ekeris. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij ons. Een keertje met Ilona.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, ja.
2: Ja, daar ga ik vanuit.
0: Ja, nou ja, zij was vorige keer op locatie toen je langskwam.
2: Ja, precies.
1: Zelfs toen hadden we elkaar ook al een aantal keer gesproken.
0: Ja, dat is waar.
1: Leuk om je te zien.
0: Meisje met de rode haren.
1: Nou.
0: Waar gaan we het over hebben, Nadine?
2: Ik wil het heel graag hebben over Pim Lammers. Die is deze week bekroond met een zilveren griffel. Of zijn boek is bekroond met een zilveren griffel. Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? Dat is zijn bundel jeugdpoëzie. En het boek heeft niet alleen de zilveren griffel, dus het voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar in de wacht gesleept. Maar ook het zilveren penseel. Dus dat betekent voor de mooiste illustraties. Er zijn meer zilveren griffels en penselen uitgereikt. Want in oktober in de kinderboekenweek wordt dan één van die griffels verguld, inderdaad. Ja, één daarvan gaat echt het kinderboek van het afgelopen jaar worden. En ik zet wel hoog in op Pim. Ja.
1: Hij heeft in 2025 ook een zilveren griffel gehad, of niet?
2: Ja, hij was de jongste zilveren griffelwinnaar ooit. Met het lammetje dat een varkentje is, als ik het goed zeg. Ja. Of andersom.
1: Het lammetje dat een vark is.
2: Ja. Hij schrijft heel veel over diversiteit. Op allerlei vlakken in jeugdpoëzie verwerkt hij dat vooral. Maar ook in hele mooie prentenboeken. Het gaat soms over het hebben van twee vaders. Of het willen zijn van een varkentje als je een lammetje bent. Of een jongetje als je een meisje bent. En dat maakt hij allemaal heel erg mooi bespreekbaar. En hij heeft net ook een heel mooi boek vertaald. Wat gaat over het verbod op boeken wat momenteel in Amerika al gaande is. Waar we heel erg waakzaam over moeten zijn, denk ik. Dus hij is altijd wel een soort van een beetje licht politiek gekleurd en
1: activistisch. Beetje strijder, mooi.
2: Zeker. Ja, en ik vind dat mooi als dat op een goede manier gebeurt in de literatuur. Ja.
1: En hij doet vooral jeugdboeken, toch?
2: Ja, hij doet alleen maar jeugdboeken volgens mij. Ik heb volgens mij nog nooit gehoord dat hij iets voor volwassenen heeft gedaan. Maar ik ga het hem vrijdag eens vragen, want hij komt hier langs.
0: Leuk.
2: Om een lezing te geven over diversiteit en het belang van diversiteit in kinderboeken. En dat in het kader van Roze Zaterdag, de dag daarna, wat dit jaar landt in Noordwijk.
0: Oké. Dus hij komt daar de dag ervoor een lezing houden. Over diversiteit, maar moet je daar bij de kinderen al mee beginnen?
2: Nou, dit is dus een lezing voor volwassenen, maar wel aan leerkrachten de boodschap van als je niet in aanraking komt met mensen die anders zijn of zich anders voelen, dan sta je daar ook niet voor open. En dan vind je jezelf ook gek als je dat soort gevoelens zelf zou hebben. Dus hij zegt juist, het is super belangrijk dat je in boeken mensen tegenkomen die je zelf misschien niet helemaal begrijpt, maar die je dan door boeken juist weer wel kunt gaan begrijpen. Dus hij zegt dan in het Engels, you can't be what you can't see. Dus dat is zijn best wel een mooie boodschap, denk ik. En belangrijk voor onze medemenselijkheid, denk ik, die best wel ook bij kinderen al mag beginnen.
0: Ja. En dan is hij ook nog eens een keertje bekroond voordat hij langskomt. Dat is natuurlijk wel een leuke bonus.
2: Ja, precies. Dat kwam allemaal weer mooi samen, inderdaad. Dat hebben we soms, ja.
0: Want ga jij hem ook interviewen of doet hij zijn lezing en dan...
2: Hij kan echt op een superleuke manier zelf een lezing geven en het publiek daar ook heel erg goed bij betrekken. En dat is toch met een interview altijd, dan zitten er twee mensen op het podium waar iedereen braaf naar zit te luisteren. Dus ik laat hem het podium helemaal aan hem en hij betrekt het publiek erbij. En geeft superleuke voorbeelden uit zijn eigen werk en uit boeken die hij heel mooi vindt om te lezen.
0: Leuk.
1: Leuk. Illustreert hij ook of dat werkt hij samen met een illustrator?
2: Hij werkt samen met illustrators inderdaad. Verschillende eigenlijk. Want nu is het dan Nadia Meese die zijn dichtbundel heeft geïllustreerd.
1: Ja, vroeg me af omdat het ook een penseelprijs had gewonnen.
2: Oh. Ja, exact. Ja. Ja, maar hij heeft eerder, ik denk dat ik ontvoerd ben, een heel mooie bundel geschreven. En die is weer door iemand anders geïllustreerd. Dus dat, ja, daar zit ook een hele leuk gedicht in over tante Ben. En dat gaat dan over Ben die, ja, die is, hoe heet dat, gaat als vrouw door het leven. Hm. En die, transgender. Ja,
1: tante
2: dat
1: Ben.
2: Wordt.
1: Ah, ja.
2: Ja, precies. Ja, en dan vragen wel eens mensen van, heb je nou een oom of een tante? Nou ja, ik heb gewoon tante Ben. Dat is dan doodnormaal in dat gedicht. Dus dat, ja, dat zijn wel mooie dingen. Hij kijkt er op een hele leuke kinderlijke manier naar.
0: Oké, okay, dus het boek heet waar we mee begonnen?
2: Het boek waar we mee begonnen, dat heet Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan van Pim Lammers.
0: Kijk, nou, en hij komt dan vrijdag bij jou in de winkel. Dat is in Noordwijk. Moeten mensen wel een stukje die kant op bij Van der Meer. En dan,
2: ja, maar misschien als je Roze Zaterdag toch deze kant op wil komen, kijken of je nog ergens een overnachting kunt boeken.
1: Een restaurant weer, toch?
2: Maak er gewoon een lekker weekend van. Ja, precies.
0: Nou ja, ik hoorde net van Ilona, die is verhuisd naar Utrecht, dat ze het strand af en toe
1: mist. Zeker.
2: Ja. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Dus, ja.
0: Hey, veel plezier ermee en dank dat je even bij ons was.
2: Ja, leuk dat ik mocht vertellen. Dankjewel. Ja,
0: is goed. Dag Nadine.
2: Doei. Doei.
0: Nadine van Ekeris was dat, over de boeken. En hij was jarig, heb je net verteld.
1: Lionel.
0: 77 jaar. Lionel Richie, en die staat hier in de computer. Met All Night Long, but yeah.

0: C.C. Peniston en Finally bij Jam FM. Lekkere plaat. En die was voor Barbara?
1: Ja.
0: Oké. En daarvoor, All Night Long. Lionel Richie, 77. Dat is jarig iets vandaag. Ja, normaal gaan we even vooruitblikken naar Time for Lunch. Maar
1: zien we iemand?
0: Weet dat er een op vakantie is? Anders zijn we in afwachting. Maar goed, we hebben nog een platentijd. D-Twain. And Trying to Get Over. Hoor je tot 12 uur.

0: Moet ik hem nou afbreken omdat ik in jouw zendtijd zit, Nada?
1: Ja hoor. Ik ben er, of niet? Ja. Ik hoor mezelf niet, maakt niet uit. Je bent er hoor.
0: Doet hij het?
1: Hallo?
2: Nee, hij doet het deze niet, maar maakt niet uit. Ik hoor
1: Wij horen jou
2: niet.
1: Hoor. Wij horen jou wel.
0: We horen jou wel. Je bent op tijd binnen, Nada.
1: Het slotakkoord,
2: hè? Ziet er fancy uit, hè?
1: Ja, met mijn zonnebril.
0: Ja. Ja.
2: Het is officieel het zomerweekend, dus ik heb een hele zomerse playlist voor jullie.
0: Alleen maar zomerse praten?
2: Ja, ja, ja.
0: Ah, oké, okay. Wat ga je doen dan?
2: Denk aan de titel met een Sunshine Anderson en dat soort komen voorbij. En een jarige artiest, maar die hebben jullie al denk ik behandeld.
0: Ja, we hebben net Lionel gedraaid, 77.
2: Ja, maar het wordt wel een ander nummer denk ik.
0: Oké. Okay. Hey, je bent alleen? Julia verdwenen?
2: Solo, ja verdwenen. On a mission denk ik, ja. Nou. Volgende week wel weer terug.
0: Dus dan mag jij het slotakkoord kiezen. Gaat het Donna of Melba worden?
2: Wat denk je, Pieter?
0: Zomer, hè?
2: Ja, het is officieel zomerweekend.
0: Dan doen we Donna.

0: fietsen tot de pirouette.
1: Doei.
0: Doei.
2: Ciao.
1: Dag.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
0: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
1: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
1: Always full of fun.

0: It feels like summer. En de zomer is officieel begonnen. Dit weekend, over een paar uur, gaat volgens de kalender het officiële zomerseizoen in. 21 juni is ook meteen langste dag licht. Ik ga jullie trakteren op een smaakvolle playlist. Julia is er niet, solo editie. Let's start the show.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en Julia.

Welkom terug live in de show. We zijn beland bij de jarige artiest van vandaag. Hier op de achtergrond te horen. Hij begon zijn carrière in deze band, The Commodores. En deze band werd in 1968 opgericht door een groep studenten uit Alabama. Met Lionel Richie als saxofonist, pianist en de leadzang. En hij heeft daar veel nummers ook geschreven voor deze band. En ja, waaronder deze Brick House uit 1977. En dit nummer belandde ook in Nederland in de top 100 singles op nummer 15, Brick House. Lionel Richie, ik heb het over Lionel Richie, jarig vandaag. 20 juni, geboren in Alabama, 1949. En hij was een van de belangrijkste songwriters van de groep Commodores van 1968 tot 81. Maar Lionel Richie schreef de meeste hits voor deze band in de jaren 70. En hij vond dat hij niet echt zijn ei kwijt kan. Hij had heel veel mooie ballads, maar dat was toch meer een funkband. En hij besloot solo te gaan. In 1982 bracht Lionel Richie een soloalbum uit met de nummers die hij wel kwijt kon. En dat werd een van de best verkopende albums van dat jaar. En het leverde hem ook een Grammy Award met nummers zoals All Night Long. Ja, dit werd ook een nummer 1 hit in Nederland, in nationale hitparade. Op nummer 1 beland in 1983, All Night Long. Maar ook in andere landen. En had trouwens ook op nummer 1 gestaan in de Tros Top 50. En ook het nummer Hello uit 84 werd ook een nummer 1 hit in Nederland. Ik moet zeggen, die videoclip heeft wel meer indruk bij mij gemaakt. Met die blinde dame, kwam op MTV, hè? Hello. Ik ga een nummer van jullie, voor jullie draaien van Lionel Richie. Van zijn derde studioalbum uit 83.

Lionel Richie, happy birthday. Hij was trouwens ook een jurylid in The Voice. Dat mag ook wel, hè, zoveel talent. Hij was ooit de saxofonist en de pianist in The Commodores. En dit is van zijn album uit 86, derde studioalbum Love Will Conquer All, in the mix. En in de zomer van 2015 stond Lionel Richie op Nederlandse bodem, North Sea Jazz. En hij zong ook veel van zijn hits van de Commodores. En hij is currently bezig met een tour. En hij doet nu de Sing a Song All Night Long North America Arena Tour, is hij mee bezig. Alongside with Earth, Wind & Fire. En vorig jaar stond Lionel Richie live in Amsterdam in de Ziggo Dome. Was jij er ook bij? Ik zou erbij, als ik dat eerder had geweten, had ik misschien wel bijgewoond. En we gaan over naar de volgende artiesten. Die staan vanavond live op het podium in Amsterdam. Ze hebben eigenlijk geen goede datum uitgekozen, want vanavond speelt Nederlands het Nederlands elftal WK. Maar mocht je niet zo van voetbal houden, dan kan je naar Jodeci. Vanavond staat Jodeci Avas live met hits als...

0: dit soort hits. En kennen we deze nog?
1: Hit me. All the chronic in the world can even message you.
0: Dit waren jongens uit North Carolina. En ze gingen met hun demotape, met behulp van een telefoonboek, naar New York. En dit was het resultaat. Een van de populairste R&B boybands uit de jaren 90. En je kan ze vanavond live zien, Ava's Live, in Amsterdam. Jodeci.

Vanavond Jodeci live in Amsterdam, AFAS live, hè. Mocht je niet zo van voetbal houden, kan je nog altijd naar Jodeci. En het is bijna nieuwstijd. Ja, we gaan zo over naar het nieuws. Oh, ik heb trouwens nog een request voor jullie. Na het nieuws.

0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 21:55 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844.

0: 44. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana.

En dit was van zijn enige studioalbum. Dit was van zijn debuutalbum en tevens ook zijn laatste album. Hij was achtergrondzanger. En na dit album hervatte hij zijn werkzaamheden als achtergrondzanger voor de OJ's. Ik weet niet of hij nog steeds op zoek is naar een summer love. Ik hoop dat hij zijn liefde gevonden heeft, Leotis. En ik heb een request voor jullie. Het is Keith Sweat. Ja, we gaan zweten, deze summer playlist. Keith Sweat van zijn debuutalbum. Dan moet hij wel afspelen natuurlijk, Keith Sweat. Ik hoop dat hij afspeelt. Ah. Ja, daar komt hij voor jullie. Jam FM.

request hier van Roberto. Ik moet zeggen, je hebt me wel een beetje verrast met deze request. Want dit is van zijn debuutalbum Make It Last Forever. En ik was dit nummer eerlijk gezegd een beetje vergeten. Tell Me If You Love Me. Maar soms hoef je het niet eens te zeggen. Je moet het gewoon voelen. En Keith Sweat is op dit moment bezig met een tour in zijn home country. Samen met Joe, Drew Hill, Ginuwine, Cut Close. Ja. Dankjewel voor deze request. We gaan het doen met de Summer Playlist.

En Lilo Thomas begon als sprinter. In de atletiek, maar in 1984 na een auto-ongeluk in Brazilië moest hij zijn pijlen richten op de muziek. En dit was het resultaat. En met succes. En dit was de Chess Summer Revisit Remix. Kon niet ontbreken in deze playlist, Summer Playlist. En de volgende artieste werd opgemerkt toen ze onderweg naar een kantine aan het zingen was. Ik heb het over Sunshine Anderson. Sunshine, deze Summer Playlist.

0: van haar album The Sun Shines Again. Sunshine Anderson en de zon schijnt, want het is officieel zomerweekend. Over een paar uur gaat officieel de zomer in, 21 juni, volgens de kalender. Maar volgens de natuur is de zomer al begonnen. Yes.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

Nee, voorlopig stopt de hitte niet. We zitten midden in een hittegolf. En we gaan over naar de volgende Hot Toddy Club Mix.

0: Ja, zat je er ook lekker in? Ik ook. Maar we moeten door naar het nieuws. En herken je de sample in deze track? Yeah, Why Does Your Love Hurt So Much? Van Carly Simon. Hier in de mix gegooid door Joey Negro. Is een Britse house producer.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdforhem.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigden daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking, voetbal, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke komsoep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Marvin Gaye. En dit was tevens zijn laatste album. Ja, dat werd uitgebracht in november 82. Hij heeft een tijdje in België gezeten. Aan de Belgische kust, toen het niet zo goed met hem ging. Maar hij moest noodgedwongen de villa verlaten in België, waar hij toen verbleef in de jaren 80. En daarna waren er in die kasteelvilla 30 cassettes gevonden. Ja, met zijn geluidopnames. En de eigenares van de villa bewaarde de cassettes. En ze heeft familie inmiddels gecontacteerd om deze muziek nog uit te brengen ooit. Wie weet horen we nog wat van Marvin Gaye. Turn on some music. En dat doen we hier op Jam FM. Ik heb wat nieuwe muziek voor jullie klaarstaan. Ja, het is van een Britse zanger, Bakar. Dit nummer is eigenlijk uitgebracht in 2019. Maar het werd pas een paar jaren later een onverwachte hit in zijn thuisland Verenigde Staten in 2020. En toen hij de remix maakte met Summer Walker, werd het een internationale hit.
1: Jam FM. New music.

0: Hoe vonden jullie deze nieuwe sound hier? Bakar, Britse artiest, featuring Summer Walker. En ik dacht, ja, Summer Walker. Kon niet ontbreken aan deze playlist. Officieel zomer dit weekend. En de volgende artiesten was een eenmalig project uit New York. Ja, laten we maar gewoon luisteren.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

Hot Summer Nights. En we krijgen er een reeks van, hoor. Dit is Love Club. En het werd uitgebracht in 83. West End Records. Uit New York. It's so

zijn jullie aan het genieten van deze playlist, summer playlist. De volgende staat ook klaar. Summer Magic, Summertime Magic van Childish Gambino. En wat maakt de zomer zo magisch? Ja, de hele natuur leeft. De hele natuur leeft op. En helaas ook de muggen.

Zowel in de Amerikaanse R&B-hitlijsten als de dance-hitlijsten een nummer 1 hit met dit nummer. En is van hun 16e studioalbum uit 84, Emergency. En ze begonnen in eerste

instantie als instrumentale band, maar ze besloten toch de leadzanger JT Taylor hier te horen aan te nemen en dit was het resultaat. En ik heb ze live gezien in 2018, toen nog in de originele samenstelling. En nu zijn er alleen maar twee originele bandleden nog over. Dat is JT Taylor en de basgitarist

0: disco, funk en R&B.
1: Timon van Amstel.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 2:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana.

Deze band, opgericht in de jaren 70 en bestaat nog steeds. In de basis waren dat drie broers. Bruce Lewis. Inmiddels is wel de leadzanger overleden, David Lewis. Maar Jonathan Lewis, de keyboardist, houdt de band nog in leven. Uit New York, Atlantic Star. En waarom Atlantic? Het grenst aan de Atlantische Oceaan, New York. Bekend van hits Always, A Secret Lovers, Silver Shadow. En dit uit 87, All in the Name of Love. En we gaan het... Let the sun in, hè? We gaan het tempo een beetje opvoeren. Summer Playlist.

Summer Madness hier. Officieel zomerweekend. Ik hoop dat jullie genieten van deze playlist, Summer Playlist. En dit nummer, een van de meest gesampelde R&B-composities van Kool & The Gang. En de volgende, Secret Garden van Quincy Jones. In een nieuw jasje gestopt, 2010. Usher, Tevin Campbell en Robin Thicke.

Dexter Wansel. Hij produceerde en schreef legendarische hits voor grootheden als de Jacksons. En die request, ik heb net een request. We gaan zo meteen iemand van de Jacksons draaien. Hij schreef ook voor Teddy Pendergrass, Lou Rawls, Patti LaBelle. En zijn impact reikt tot ver in de hip-hop. Zijn muziek behoort tot de meest gesampelde composities in de muziekgeschiedenis. Dexter Wansel. Hij stierf op 31 mei. Jongsleden 2026 op 75-jarige leeftijd. En dit was van zijn latere album 2004. A Cool Summer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze summer playlist. Ik heb nog één request. Het was even improviseren, maar volgend weekend ben ik er weer. Met Julia. Till next time.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Rondehoek West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. De treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
12: Wij zijn Jam FM.
9: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: FM.
1: Drums, please.

0: DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
1: This summer, your radio.
2: This is the original.
1: Lives to jam.
3: Het is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
0: Van harte welkom bij Tune in Jam FM. Op deze heerlijke zomerse dag. Eigenlijk een beetje te, hè, Richard?
4: Ja, eigenlijk wel. We zitten lekker te plakken. Maar goed, in de studio staat de airco lekker aan. Dus cool, het startje lekker cool. Marina, hoe is het met jou? Heb je het een beetje overleefd de nachten en de plaknachten?
5: Ik ben gesmolten.
4: Zij is gesmolten. René, jij een beetje goed doorstaan?
0: Ik heb de hoofd koel, maar weinig geslapen door de warmte, ja, moet ik zeggen. Maar goed.
4: En de komende dagen blijft het warm, hè? Maar goed, wij zorgen dat de sfeer hier koel blijft in de studio. En natuurlijk bij jullie op de radio en op internet, als je bij elkaar aan het luisteren bent. Want wat kunnen wij dit uur onder andere verwachten, René?
0: Nou, in ieder geval gaan we met Ad spreken van het Museum Amsterdam. En de tweede uur hebben we twee dames aan de lijn.
4: Absoluut. Eentje gaat over het mini-WK voetbal voor jeugd. Dat in de Bindelwijk wordt georganiseerd. En de tweede, en dat is misschien een heel mooi item, over de wensbank in het ziekenhuis van Amsterdam. En dat is voor kinderen die dan operatie ingaan, dat die toch een mooie wens kunnen doen van, nou, ik wil dit toch beleven.
0: Nou, hartstikke mooi.
3: Tune in, Headliner.
4: Ja, ook heel mooi zijn headlines. Een korte greep uit de onderwerpen wat afgelopen week hier in de regio weer plaatsvonden. Afgelopen week kwam er dan eindelijk een eind aan die regionale stroop. Ja, weet je nog waar we het vorige week over hadden? Die nieuwbouwwijk, de nieuwe kern. Mensen mochten een naam insturen. Werd uiteindelijk weer heel veel weggestreept. Ja. Mensen konden opeens niet stemmen. Uiteindelijk, het is goed gekomen. Er is een nieuwe naam gekomen. En daar komt die trommelgeroffel. Drums, please. Amstof worden.
0: Jee.
4: Dat is de nieuwe naam.
0: Daar ben je even stil van, hè?
4: Ja. Ja, deze nieuwe wijk gaat verrijzen tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena en snelweg A2. En de komende jaren worden hier ruim 6000 woningen gebouwd rond een groot stadspark, aangevuld met voorzieningen, horeca en kantoorruimte.
5: Wow. Netjes.
4: Ja, ja.
5: En met die heerlijke warme zomertemperaturen, als je het lekker vindt, was het ideaal om te verblijven in het Amstelbad. Je kon dan gelijk ook meedoen met de zwemvierdaagse, welke plaatsvond van 15 tot en met 19 juni. De deelnemers konden zwemmen met iets op hun hoofd, in pyjama, met handschoenen en sokken aan. Of op de laatste avond was er verkleed zwemmen.
4: Heerlijk.
0: Heerlijk.
4: Hebben we ook vorige week over gesproken.
0: Zeker met mij, ja. Een leuk berichtje. Museum Amsterdam heeft een nieuwe voorzitter. Na 9 jaar voorzitter te zijn geweest.
4: Is het Ad?
0: Nee, het is geen Ad.
4: Oh, het is niet Ad. Oké.
0: Het is na 9 jaar voorzitter geweest van het museum, zwaait Henk van Keulen af. Hij wordt opgevolgd door Anne-Martien van der Does. Maar niet getreurd, Henk blijft wel vrijwilliger van het museum.
5: Ja. Een indrukwekkende onthulling bij de rotonde in Uithoren. Op deze locatie werd 1,5 jaar geleden een 16-jarig meisje aangereden, waarna ze overleed. Ter nagedachtenis aan het slachtoffer werd op deze locatie een muurschildering onthuld. Het kunstwerk kwam mede tot stand door onder meer haar school, de gemeente en een lokale kunstenaar.
4: Ja, en afgelopen week grote verbazing bij het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. Door het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, ook wel bekend als het COA, om te stoppen met de ontwikkeling van een AZC op het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid bij de gemeentegrens met Uithoren. Volgens het college is er geen belemmering meer voor de ontwikkeling van de locatie. In een brief liet het COA de gemeente vorige week weten de plannen voor de opvanglocatie te zullen beëindigen. De locatie zou namelijk niet aan de minimale voorwaarden voldoen voor een AZC vanwege de verkeersontsluiting. De verantwoordelijke wethouder liet weten het niet hiermee eens te zijn met de gevolgde gang van zaken en gaat hierover komende maandag in gesprek. Ja, wat een heerlijke plaat.
0: Oh.
4: I'll Be Around van Terry Wells.
3: Tune in, Jam FM.

0: Attentie, attentie. Tune in, headliner.
1: Ik blijf hem leuk vinden deze week. Onze Fannies. Ja, een opmerkelijk bericht. Want een klant van de Vuren Westwijk in Amstelveen heeft bij de trekking van de staatsloterij op 10 juni een prijs van 100.000 euro gewonnen.
2: Gefeliciteerd.
1: Jee, van harte. En
3: willen wij ook wel.
1: Ja, zeker. En het winnenlot werd verkocht in de winkel aan de Westerwijkplein.
2: Nou, gaat het. Ik pak hem even over anders. Het werd verkocht dus aan een winkel aan het Westwijkplein. Voor Van Vuren Westwijk is namelijk een bijzonder moment. De winkel opende pas namelijk 9 maanden geleden de deuren. En mag zich daardoor dankzij de verkochte hoofdprijs nu officieel een staatsloterij gelukswinkel noemen. De bekendmaking van de prijs zorgde volgens de winkel voor veel enthousiaste reacties van klanten en natuurlijk buurtbewoners. Ja, wie nou die gelukkige winnaars is, is niet bekendgemaakt. Ik denk ook niet dat hij zich heel snel bekend maakt, want je hebt opeens veel vrienden.
1: Ja, en Guus Geluk zou niet meer staan, geloof ik.
2: Nee, absoluut. Hey, wij hebben een stelling, René. En nou, Marina, misschien dat jij de stelling wil doen.
1: Ja,
2: René staat opeens onder tafel. Ik weet niet wat hij deed.
3: Ja, ik denk dat hij zich even verslikt of zo.
2: Ja, nou, we hebben een mooie stelling.
3: Ja, de hoge temperaturen in het land. Men zucht onder de benauwdheid en is wanhopig op zoek naar verkoeling.
2: Verkoeling.
3: En dan moet de zomer nog pas echt beginnen.
2: Ja, nou.
3: De stelling van vandaag. Met welke plaat hou je het hoofd het beste koel? Of welk nummer geeft jou juist het perfecte zomervakantiegevoel?
2: Ja, en dat kan u doorappen. En dat kan naar het telefoonnummer.
3: 06-13-11-6693.
2: En je kunt natuurlijk via de chatbox op de website. Even rustig. Dus welke is jouw favoriete zomerplaat? Of geef je juist die verkoeling? En het kan natuurlijk deze zijn. Van The What Nouts and The Moments met Girls.

0: heerlijk als je deze zo hoort en denk, oh,
1: absoluut. Deze kan je natuurlijk indragen als favoriete zomerplaat. Het is wel heel lekker op zo'n zwoele zomeravond.
0: Ja, en welke plaat vind jij er lekker op zo'n
1: zomer? Ik zat even te denken. We hoorden natuurlijk net zojuist begin van het uur Summertime van DJ Jeff. Ja, als je goed luistert, zit daar een sample in van Summer Madness van Cool and the Gang. En dat vind ik een heerlijke zomer. Je zit buiten in de tuin, zomeravond en heerlijk zwoel. Dat geluid, en vooral het hoge.

Als er ruimte is in het programma, kunnen we hem draaien. Zet het in de chatbox of laat het via WhatsApp weten. En ja, we gaan door met de volgende plaat. High Fashion met het nummer Hold On. Tune in.

0: van half drie.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Amstel nieuwsupdate.
1: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel en een nieuwe happy haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: streekverhaal.
1: Ja, voor het streekverhaal is weer hier Ad van Vissum. En dat is dag Ad, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hoe is het daar?
1: Ja, het is hier nog wel te doen.
3: Lekker
1: het is
3: vol in de studio.
1: Het is best wel,
3: kom je erbij?
1: En we kennen Ad natuurlijk van het Museum Amsterdam. En daarom je deze week even achter de microfoon, voor de microfoon, onder de microfoon, doet ook mijn beeld aan de telefoon.
2: Heel aan de telefoon.
1: Ja. Oh, en gisteren is namelijk een officiële opening geweest van de kleine tentoonstelling.
2: Ja, Ja. Het is, we hebben in het museum eigenlijk van de historische vereniging. Die heet Wolf Geres van Amstel. Die resideert ook bij ons in het museum. Daar doen ze alle dingen. En die hebben een vrij actieve werkgroep. Dat is de werkgroep archeologie. Dat zijn mensen die komen al jaren bij elkaar. En graven dingen op. Inventariseren eigenlijk onze plaatselijke pijlpunten, bij wijze van spreken. Nou, die zijn er niet, maar
3: echt niet, hebben, maar nooit.
2: Nee, pijlpunten hebben we hier niet. Maar, maar wel van alles. En ja, weet je, hun belangrijkste focus is natuurlijk die kerkheuvel, waar ik het al vaker over gehad heb. Want oudste plek van de hele omgeving, van heel Amsteland. Dus die kerkheuvel, die werkt permanent eigenlijk bij iedereen de nieuwsgierigheid van wat zit daar nou allemaal in die heuvel. Wat is er terug? Het kasteel heeft ietsje verderop op de Joodse begraafplaats gestaan van Gijsbert van Amstel.
1: Dus daar willen ze ook.
2: Ja, dus daar willen ze ook heel graag onderzoek naar doen. Maar ja, Joodse begraafplaats, daar mag je alleen maar in begraven, maar niet graven.
1: Oh, dat is een dingetje, ja.
2: Dus als je daar iets over wil weten, dan kan je spaden niet de grond insteken.
1: Nee.
2: En ook op die kerkheuvel, dat is echt best wel ingewikkeld allemaal.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ze mogen maar tot een kleine diepte graven, omdat het allemaal beschermd gebied is. Dus dat moet je op een andere manier doen. In de jaren 50 en 60, daar is die tentoonstelling ook, daar zijn wat dingen van. Zijn er opgravingen gedaan door de Amsterdamse archeologiedienst?
1: Ja.
2: Die hebben echt in die heuvel gegraven en daar nog resten ontdekt. Oude muren van de vorige kerken die daar gestaan hebben. Echt wel intrigerend. Ze hebben nog oude stenen gevonden. Nou, die stenen die staan ook in het museum. Als je er naartoe loopt, dan denk je, nou ja, stenen,
1: ja.
2: Leuk. ik kan een keer naar achter gaan, dan zie ik ook wel een hoop stenen.
1: Een heleboel mooie stenen, maar dit zijn bijzondere stenen.
2: Dit zijn heel bijzondere stenen. Dus op die kerkheuvel heb ik al vaak verteld, ja, hebben vier kerken gestaan, of met deze die er nu is.
1: Ja.
2: De oudste is van hout. Ze hebben nog wel wat houten resten teruggevonden op die kerkheuvel in de jaren 50 en 60.
1: Ja.
2: Maar dat is waarschijnlijk niet van die kerk. En in 1200 is er eentje neergezet. En dat is met tufsteen gebeurd. Een beetje zacht materiaal.
1: Ja.
2: En daar hebben we nog wel stenen van teruggevonden. Dus die kan je zien in die tentoonstelling van dat tufsteen. En later zijn er ook allemaal kloostermoppen, heet dat, gebruikt. Dat zijn wat grotere stenen die eigenlijk gebruikt werden om grotere bouwwerken te maken. Dus ook daarvan zijn er een paar teruggevonden in die kerkheuvel die er ook weer te zien zijn.
1: En werden dat ook van die stenen ook echt daadwerkelijk grote bouwen?
2: Ja, dat zijn echt eigenlijk overal. Hè, want die kloostermoppen die kom je door heel Nederland wel tegen. Allerlei oude dingen, maar dan praten we echt over de middeleeuwen. En dan, en er is natuurlijk ook baksteen uiteindelijk. Dat is dan weer later gebruikt.
1: Ja.
2: Dus dat, daar zijn ze naar op zoek geweest. En wat die werkgroep nou ook gedaan heeft, die wilde heel graag toch dieper die heuvel in kijken. En dat kan je doen met een radar, heet dat. Een grondradar. En dat zijn een soort, zeg maar, van die MRI-apparaten waar je normaal ook in het ziekenhuis mee te maken krijgt als je onderzocht wordt. Maar daar kan je ook de grond mee in. Dus dan gaat er een karretje over de grond en die meet de diepte in en die komt allerlei dingen tegen. En met behulp van sonar, en dat kan ik niet eens goed navertellen, kan je profielen maken van hoe het er daaronder uitziet.
1: Oh, dat is wel bijzonder.
2: Ja, dus er waren allerlei geruchten van onder die kerkheuvel zouden gangen lopen. Want Bakker Oud heeft ooit wel eens wat verbouwd. En we weten uit de overlevering dat hij ook die gangen wel dichtgestort heeft. Omdat, daar praten we over wel 40, 50 jaar geleden.
1: Ja.
2: Omdat die dacht, ja, als ik dat ga melden, dan kan ik niet verder met mijn verbouwing. Mm. Dus die hebben heel stiekem hebben ze dat volgestort. inmiddels weten we dat. Zo is het gegeven. Maar dus er zijn onder die archeologen, dat is toch wel volk wat echt, als het over de onder de grond gaat, dan ja. Krijgen ze een hele rare waas in de ogen.
0: Je zou het niet zeggen.
3: Krijgen ze graafkoorts, volgens mij.
2: Graafkoorts, ja, nee, dat klopt. Ja.
3: Ja. En dan gaan de kwastjes dus en de troffeltjes dat... hebben ze gereed, volgens mij.
2: Ja, ze staan echt te trappelen van nieuwsgierigheid om te kijken wat daarin zit.
1: Ja. Maar we moeten even een plaatje draaien, want anders
2: gaan
1: we straks weer verder door. Neem maar even lekker wat te drinken, zou ik zeggen.
2: Ga ik doen. Ja. Ik spreek je zo.
1: Dan horen we wat het drankje zal worden.
2: Bij mij blijft het koffie. Maar. Ja.

0: Weekverhaal.
1: Nog steeds aan de telefoon na een heerlijk verfrissend drankje. Ad van Vessem.
2: Ja.
1: Wat is het drankje geworden uiteindelijk?
2: Koffie, hier staat het naast me. Met een heerlijk muziekje van jullie erachter. Echt heel lekker.
1: Die is lekker, hè? Ja, het is een zomerse vibe.
2: Gezonde vibe en helemaal passend bij nu. Echt exact het goede nummer.
1: Maar ondanks de warmte en de hitte, de tentoonstelling die gaat over de onderzoek naar de kerkheuvel van het Museum Amsterdam. Je had het over hele bijzondere stenen en andere dingen. Zijn er nog meer waar de werkgroep zich mee bezighoudt?
2: Wat er ook ligt is een dwarsdoorsnede van zo'n veenheik. Daar heb ik ook wel eens. Dus dit hele gebied, als we dan 2000 jaar teruggaan. Ja. Dan stonden hier best ook veel bomen. Dat waren eiken. En die zijn in dat veen terechtgekomen. Daarin weggezakt.
1: Ja.
2: En daarin eigenlijk geconserveerd. Dus dat betekent dat die bomen, die zijn niet vergaan. Die zijn een soort versteend geraakt eigenlijk. Ja. Zijn ook niet te tillen, dat spul. Maar dat is hier in de omgeving vrij veel opgegraven. En bijvoorbeeld in het land van Gijs de Nooi. De boer hier bij de IJsbaan, zeg maar. Ja. Daar zijn ook van die eiken opgegraven. Daar is een plak van nu, dus de plak die daarvan gesneden is. Ah. Die is nu te zien in het museum ook. Dus daar zie je ook die jaarringen allemaal die ze kunnen gebruiken om te kijken hoe oud die eik nou is. En deze is van voor de jaartelling. Dus dat is een oudje.
1: Dat is een tijd terug, ja.
2: Ja, precies. Dus als je nog een kastje wil laten maken met wat extra, dan...
3: Ja, ik denk dat dat een onbetaalbaar kastje gaat worden dan.
2: Dat wordt een onbetaalbaar kastje, maar toch, het is wel special. Van die eik kan je dus precies zien hoe oud hij geweest is met die jaarringen. Ik vind dat nog altijd wonderlijk dat ze dat kunnen vaststellen. Maar dat kunnen ze op het jaar nauwkeurig vaststellen van wanneer deze eik geleefd heeft en neergegaan is. Dus dat is wel heel mooi. Dus dat kan je...
4: Heb je als een eik gehad die over zijn leeftijd loog?
2: Ja, natuurlijk. Ja, die hebben er ook onmiddellijk uitgegooid.
4: Nee, oké. Ja, want je kan wel zeggen, van ik ben zo oud aan die jaren.
2: Nee, precies. Dat moeten we niet hebben.
4: Nee, precies.
1: De tentoonstelling die is vandaag begonnen, hè?
2: Ja, klopt. Hij is gisteren geopend door Jeroen Klaassen, onze nieuwe wethouder. Het was een van zijn eerste handelingen.
1: Ah.
2: Wij zijn heel blij met hem, want hij heeft echt een groot hart voor de cultuur hier zo. En de cultuurhistorie. Ja, echt heel fijn. Volgende keer, er zijn zoveel plannen dat ik volgende keer kan ik nog wel een paar afleveringen vullen. Maar ga ik later over beginnen. Ja. Maar hij heeft het dus geopend. En de tentoonstelling is op de openingstijden van het museum altijd te bezoeken. Dus dat is vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 4.
1: Nou, we gaan hem gewoon ook uitnodigen als jij er bent tijdens onze zomeruitzending. Dan hebben we een mooi twee gesprek binnenkort aan de plas.
2: Helemaal goed. Nou, hebben we leuke dingen te vertellen.
1: Zeker. Ad, dankjewel.
2: Heel graag gedaan.
1: Museum Amsterdam is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 4 geopend.
2: Precies.
1: En daar kunnen ze de tentoonstellingen mooi bezichtiging kijken. Nou, fantastisch. Leuk.
2: En een ijsje halen bij Bakkerhout.
1: Ja, niet vergeten.
2: Dat heb je wel nodig.
1: Ja, niet vergeten.
3: Met deze temperaturen zeker.
2: Daarom.
1: Hey, Ad, dankjewel. Tot over 2 weken weer.
2: Heel goed. Hey, tot over 2 weken. Hoi, hoi.
1: Ja, en Edwin van Brakel, die we natuurlijk kennen tussen 2 en 4 op de zondag.
4: Ja, absoluut. Wat een heerlijk programma heeft hij elke zondag. Zeker moeite voor het luisteren waard.
1: En zeker omdat het Daddy On is, vanwege Vaderdag.
4: Ja, dat is morgen. Morgen natuurlijk speciaal normaal is Edwin On. Morgen is het Daddy On met allemaal platen over vader, papa's en noem maar op.
1: En hij heeft een favorietje aan zomerplaat Centrolijn, Walking to Sunshine.
4: En

0: Nog zo'n heerlijke klassieker om zomers erbij te zijn. Michael McDonald en Sweet Freedom. En langzaam komen we richting het nieuws straks van 3 uur. We hebben nog een heerlijke zomersplaatje, hè? Richard, hoe?
1: Ja, echt. Ja, hij komt er nog aan, hè? Wat, het is een heerlijke. Van Heavy D en een Boys. En ja, we zeggen nog even niet welke titel. We moeten gewoon van lekker gaan genieten zo.
0: Tot zometeen.
2: Feel the summer energy.
3: The magic of Jam FM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoek West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Tune in.

0: Als je nog niet is ontgaan, het is echt summertime nu. Jeff Hendrick zingt er ook over. Summertime. Welkom terug, of als je voor het eerst nu luistert, welkom bij TuneIn Jam FM.
1: TuneIn Sport.
2: Het zal u niet ontgaan zijn natuurlijk. Het WK voetbal is druk gaande. En vanavond om 7 uur speelt het Nederlandse elftal een tweede poolwedstrijd tegen Zweden.
0: Spannend.
2: Voor alle jeugdige hommers die het voetbal ook een warm hart toedragen, die kunnen aanstaande woensdagmiddag 24 juni terecht voor een mini WK voetbaltoernooi. Dat is aan de Binnenwijk aan de Koningin Julianenweg. Een van de organisatoren is Jasmin Kargig. En die hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag, Jasmin.
3: Goedemiddag.
2: Nou, fijn dat je aan de telefoon bent, want jij bent een van de organisatoren van dit mini WK voetbaltoernooi.
3: Ja, dat klopt.
2: Nou, hoe zijn jullie als eerste? Ja, het idee is natuurlijk vanwege het WK voetbal, maar hoe is het idee ontstaan om een mini WK voetbaltoernooi te gaan organiseren?
3: Dat is voornamelijk ontstaan uit onze opende avonden die wij doen, zeg maar, voor de jongeren. Mm-hmm. En we hebben heel veel vragen gehad naar een voetbaltoernooi. En later hebben wij, want we doen het voetbaltoernooi in samenwerking met de Amstelkerk, de Stroom.
2: Ja.
3: En die kwam ook op het idee om een voetbaltoernooi te organiseren. Toen hebben wij eigenlijk gezegd van ja, het WK komt eraan. Mm-hmm. Waarom dan niet in het thema van en de vragen naar het organiseren?
2: Ja, nou ja, een heel leuk idee natuurlijk. Want het is vanaf welke leeftijd?
3: Vanaf 11 jaar.
2: Ah, oké, vanaf 11 jaar. En moet je dan met een team opgeven? Of kan je gewoon zeggen, nou, ik doe mee en later word je ingedeeld in een team?
3: Wij hebben zo gedaan, is dat je je gewoon kan aanmelden via die QR-code via onze socials. We hebben flyers staan op onze sociale media, dus op Instagram, Facebook. En dan kan je gewoon als persoon aanmelden. En dat hebben wij gedaan ook uit een stukje naar verbinding. Mm-hmm. Zonder eigen team, leer nieuwe mensen kennen, maak nieuwe vrienden. Mm-hmm. En dan delen wij je in een team.
2: Ah, oké. Okay. En die teams, dat zijn dan ook de landen die meedoen uit WK?
3: Ja, wij maken de teams en dan mogen ze zelf hun eigen land kiezen als team. En dan mogen ze zo meedoen.
2: Ah, oké. Okay. Hey, want hoeveel aanmeldingen hebben jullie al ongeveer binnen nu?
3: Ik heb er ongeveer 15 nu, als het goed is.
2: Oké, en kunnen kinderen zich nog aanmelden?
3: Zeker, kinderen kunnen zich tot dinsdag gewoon aanmelden en op dezelfde dag eigenlijk ook nog wel. We zijn niet heel moeilijk en we vinden het ook gewoon, iedereen is welkom. Dus op de dag zelf, als er nog kids willen meedoen, kunnen die altijd zich nog gewoon aanmelden.
2: Nou ja, dat is inderdaad mijn vraag. Nou, want 11 is dan net zo'n leeftijd van, sommigen hebben wel een eigen mobiele telefoon, zitten actief op social media, anderen nog niet. En ja, kunnen die dan wel meedoen als ze niet actief zijn op social media?
3: Zeker. Heel veel wat wij ook zien is dat mensen of kids hun vriendjes meenemen of van school. We zijn ook langs gegaan bij de scholen. Het hangt ook in de supermarkt, de flyer. Die hangt ook bij de Jumbo in Oudekerk en bij de Plus. Dus ook via daar zouden ze hem gewoon kunnen oppikken.
2: Ja, precies. En wat kan je winnen? Want ja, dat wil ik dan graag weten. Want stel, ja, ik ben net te oud, dus ik kan helaas niet meedoen. Ja. Maar wat ik dan denk van ja, wil je dan ook echt zo wereldbeker? Net zoals we echt een WK voetbal...
3: Ja, nou we hebben in ieder geval wel een beker, ja. En de rest houden we nog geheim.
2: Ah, ja. Heel goed. Bouw de spanning nog even op inderdaad. En Jasmin, wat wij doen is, we gaan zo met je verder praten. We gaan even een stukje muziek en daar gaan we ook verder praten over meerdere activiteiten die in de zomer gaan plaatsvinden. Want ja, de zomervakantie komt eraan en ja, dan is er geen school, maar dan is er vast wel heel veel te organiseren. Dus blijf luisteren, zeker. We gaan zo met je verder praten.
3: Ja hoor.
0: Door met Total Contrast, Hit and Run.
1: Tune in, Jam

0: Ja, we gaan door met het tweede deel van het gesprek met Jasmin. En Jasmin is mede-organisatrice van het mini-WK voetbal, wat woensdagmiddag 24 juni plaatsvindt. Dat is van 3 tot 6 uur 's middags. Waar vindt het plaats, Jasmin?
1: In de Bindelwijk.
0: Ah, okay.
1: In de sporthal, in Oude Kerk.
0: Ja, precies. En wat ik me dan afvraag is, een normaal voetbalteam bestaat 11 personen. Is dit dan 4 tegen 4, 11 tegen 11, 1 tegen 1? Uit hoeveel leden bestaat het team?
1: Dat ligt eraan met hoeveel kids er natuurlijk zijn. En vanuit daar gaan we eigenlijk de teams verdelen. Want ja, als we maar 20 kids hebben, is 11 tegen 11
0: mogelijk. Dat wordt wel heel lastig.
1: Ja. Ja.
0: Hey, wat eventjes over, want jij bent niet alleen organisatrice, maar jij bent ook tienerwerker, jongerenwerker. Wat is jouw functie precies?
1: Ik ben dus jongerenwerker en ik organiseer activiteiten om daarbij jongeren te bereiken die mogelijk een extra steuntje in de rug zouden nodig kunnen hebben. En daarbij kan ik ze dan helpen, mogelijk begeleiden, maar ook doorverwijzen naar instanties die hun beter zou kunnen helpen dan wij als jongerenwerkers.
0: Ja.
1: Maar voornamelijk dat eigenlijk.
0: Oké, dan weet ik ook dat jongeren niet altijd de meest toegankelijke doelgroep is om die naar iemand toe komen om hulp.
1: Nee, klopt. En daardoor doen we eigenlijk laagdrempelige activiteiten. Waardoor ze bij ons gewoon eerst naar een vertrouwensband kunnen opbouwen en gewoon hunzelf kunnen zijn. En als ze dat willen, zouden ze dan bijvoorbeeld om hulp kunnen vragen. Of misschien dat wij het zelf gaan signaleren. Maar we doen superleuke dingen. We doen zaalvoetbal. In Duivendrecht doen we 3 keer per week. We doen... heel veel in de gymzaal, maar we doen ook open avonden voor jongeren. We doen Club 8 in Oudekerk, dus dat is echt specifiek voor groep 8. Dus ja, we hebben gewoon zoveel ruimte voor jongeren om gewoon lekker te kunnen komen chillen bij ons, zeg maar.
0: Ja, precies. Want nu komen er natuurlijk over 2 weken, is het zomervakantie. Dan gaan de tieners, jongeren 6 weken lang op vakantie, blijven ze thuis of wat dan ook. Hebben jullie dan een specifiek aanbod qua activiteiten die in de zomervakantie gaan plaatsvinden?
1: Ja, we hebben natuurlijk het regulier aanbod. Dus op maandag en dinsdag zijn we in Oudekerk. En op maandag hebben we de Girls Club en een open avond. En op dinsdag hebben we dan een buurtmiddag, dat jongeren bij ons komen buurten. Maar we hebben ook in de eerste week van de vakantie en in de laatste week van de vakantie hebben wij Summer Unlocked. En dat is een hele leuke vakantieweek voor de eerste week van groep 8 tot en met de tweede klas. Oh nee, ik zeg het verkeerd, dat is in de laatste week.
0: Mm-hmm.
1: En in de eerste week heb je groep 5 tot en met 7. En dat is een leuke activiteitenweek. Dat is 3 dagen van 10 tot 4. En dan kunnen ze bij ons en wij hebben dan superleuke activiteit georganiseerd en dan gaan we ook nog eens een dagje zwemmen, zeg maar.
0: Kijk, heerlijk. Hey, wat valt dat overzicht qua activiteiten, is dat ergens op terug te vinden? Een website of online of Instagram?
1: Op onze sociale media, dus voornamelijk op onze Instagram en Facebook. En onze Instagram is jongerenwerk OA van Ouder Amstel.
0: Mm-hmm.
1: En dan daar posten we alles op, houden we alles ook bij, flyers en kan je ook via daar aanmelden.
0: Nou, helemaal super. Voordat ik met jou het gesprek ga afsluiten, want ik ga je natuurlijk sowieso enorm goed bedanken en complimenteren, want jullie doen echt goed werk.
2: Ja, super.
0: Weet je, jongeren en tieners, het zijn natuurlijk best wel een doelgroep, zeker als ze een beetje vrij zijn, een vakantie hebben, die dan vaak tussen wal en schip vallen.
1: Ja, klopt.
0: Daarom. En dan is het heel fijn dat jullie activiteiten daarvoor doen.
1: Ja, nou ja, wij vinden het ook superleuk. En wij vinden het fijn dat we zo een steentje kunnen bijdragen voor deze kids.
0: Nou ja, absoluut. Dus even voor degene die helemaal in het begin misschien even gemist hebben. Het voetbal, mini-WK voetbaltoernooi. Aanstaande woensdag tussen 3 en 6.
1: Ja,
0: In de Bindelwijk Sportpark. En nog even voor, en dat is het belangrijkste. Op welke manier kunnen ze zich aanmelden, Jasmin?
1: Gewoon jongeren vanaf 11 jaar kunnen zich woensdag daarvoor aanmelden.
0: Ja, en op welke manier?
1: Via de flyer. En die kunnen ze vinden in de Plus, Jumbo en op onze Instagram en Facebook.
0: Nou, super. Enorm bedankt voor je tijd, Jasmin. En
1: dankjewel.
0: Geniet van je weekend.
1: Ja, jij ook.
0: Hey, we gaan door met Aretha Franklin. Get it right.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 3:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: and I Wish.
1: Tune in Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
0: Ja, bij ons in de uitzending aan de telefoon Karin Frederiksen. En Karin Frederiksen is, ja, de ik weet niet of het het juiste woord is, bedenker of de initiatiefneemster van de Wensbank. En dat is in het ziekenhuis Amsterdam. Karin, als eerste, fijn dat je bent bij ons in de uitzending.
2: Nou, fijn dat ik er mag zijn, dankjewel.
0: Kunnen we jou noemen als organisator, initiatiefnemer, bedenker van de Wensbank? Hoe noem je jezelf?
2: Dat klopt inderdaad. Ik heb vanuit mijn organisatie Wish3 hebben we eigenlijk dit initiatief gestart. Onder andere bij het ziekenhuis Amsterdam. Mm-hmm. En daar hebben we inderdaad door kunstenaar Piet Cohen, samen met mensen met een beperking van ons tweede thuis, hebben wij een wensbank gemaakt. En dat is inmiddels, 23 is die geopend. Mm-hmm. En met een mooi feest, zodat we eigenlijk niet de beperkingen van mensen, maar juist wat geen ze wel kunnen, zeg maar, om mooi op het podium te zetten. En dat is heel goed gelukt. En nu is het de bedoeling dat wij steeds hele mooie wensen vervullen.
0: Ja, en voor wie zijn deze wensen? Is het voor jong, oud, voor iedereen?
2: Ja, het is echt voor iedereen. Van patiënten tot medewerkers, bezoekers. Als er maar een link is met ziekenhuis Amsterdam. Mm-hmm. En we hopen dan ook mooie maatschappelijke wensen te kunnen vervullen. Dus die ontvangen wij heel graag.
0: Ja. Nu waren jullie afgelopen week in het nieuws, want jullie hebben een prachtige schenking gekregen. Mm-hmm. En dat was ik noem het er even bij, een bedauto. En dan denk ik van, een bedauto. Kan jij kort toelichten wat zo'n bedauto is?
2: Ja, we hebben vanuit de kinderafdeling de wens ontvangen dat wij een mooie auto, dat we daar eigenlijk wel graag zouden willen. Zodat kinderen wat afgeleid zijn als ze naar de operatiekamer gaan. Mm-hmm. En nou, je hebt hele mooie auto's, elektrisch, maar we moeten wel langs trappen. Dus dat leek ons niet zo veilig.
0: Dat lijkt me vrij lastig, dus, ja.
2: Precies, dus dat wilden we natuurlijk niet. Dus het moet wel allemaal veilig en goed zijn. Dus vandaar dat een bedauto een heel mooi alternatief is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een auto waar kinderen op kunnen zitten in het bed, richting de OK. En dan kunnen ze wel zelf meesturen en met geluidjes. En het voordeel daarvan is dat ze gewoon op die manier lekker afgeleid zijn als ze richting de operatie moeten.
0: Ja, want
2: en dat heeft natuurlijk allemaal positieve effecten.
0: Ja, want ik heb inderdaad enorm voorstellen, zeker als kind, dat het enorm spannend is als je weet dat je geopereerd gaat worden.
2: Ja.
0: En dan is zo'n bedauto en natuurlijk hele andere dingen die er ook zijn, een aangename afleiding daarvoor.
2: Daarom, we proberen het ook gewoon zo ontspannen mogelijk te maken voor ze. Mm-hmm. Zodat ze ook inderdaad op die manier toch, ondanks dat ze geopereerd worden, toch een fijne ervaring hebben.
0: Ja, we gaan zo even verder met je praten. We gaan eerst een stukje muziek draaien. En dat is van Victoria Noel met het prachtige Living Water.

0: Jam FM. Wie schuift er vandaag bij ons aan?
1: Ja, na deze prachtige plaat van Victoria Noël gaan wij verder met het tweede deel van het gesprek met Karin Frederiksen. Initiatiefnemer van de Wensbank in het ziekenhuis Amsterdam. Karin, fijn dat je nog steeds in uitzending bent. Want de doelstelling van de Wensbank, wat houdt die precies in?
2: Nou, de doelstelling is dat we eigenlijk de strategie van het ziekenhuis Amsterdam dichterbij, dat is ook wat we graag bij de patiënten willen zijn. Dus niet alleen dat ze komen voor hun medische situatie, maar dat we ook gewoon verder kijken en mensen ook even een glimlach op het gezicht kunnen laten toveren, gezien de omstandigheden. En dat kan bij patiënten zijn, maar ook voor medewerkers natuurlijk, om hen ook te helpen met om het nog fijner te maken voor de patiënten.
1: Ja, absoluut. En dat doe je echt op formidabele manieren. Want zo'n wensbank, stel mensen die willen een wens indienen, op welke manier kunnen ze dat doen? En hoe gaat er in zijn werking?
2: Ja, dat kan op twee manieren. We hebben daar dus de wensbank en daar hangen kaarten aan. En ze kunnen dan op dat moment de kaart in een van de takken stoppen, zeg maar. Kunnen ze oprollen, de kaarten kunnen ze daarin stoppen. En zijn het persoonlijke wensen, dan hebben we ook een brievenbus waar mensen het in kunnen doen. En wat ook zou kunnen, het kan ook via wishtree.nl, kan het ook online worden ingediend.
1: Ah, oké. Okay. En kan jij enkele voorbeelden van zulke wensen, weet je het toevallig uit je hoofd nu?
2: Ja, nou, het is eigenlijk heel divers. Het kan dat je even aan oma denkt die op het ziekenhuis ligt en dat je een bosje bloemen voor haar wenst, bijvoorbeeld. Het kunnen ook laatste wensen zijn voor iemand die bijvoorbeeld nog heel graag met de familie bijvoorbeeld een mooie fotoshoot of een leuke avondje uit nog graag zou willen. Dan maken we dat ook mogelijk. Het kunnen ook faciliteren wensen zijn. In dit geval voor de kinderafdeling. Maar we hebben bijvoorbeeld ook eens een koelwieg hebben we ook eens mogelijk gemaakt. En er zijn een verdrietige gebeurtenis. Dat gaat als een kindje overlijdt bijvoorbeeld. Maar dat het dan ook heel fijn is voor ouders dat het kindje dan ook dichtbij kan blijven. En dat kan dan eigenlijk met zo'n koelwiegje. Dus dat zijn wel wensen die niet via het reguliere budget van het ziekenhuis mogelijk kunnen worden gemaakt. Mm-hmm. Maar door de inzet van de wensbank wel. En dat doen we dan ook. Dat financieren we ook samen met bijvoorbeeld Stichting Vrienden van het Ziekenhuis Amsterdam. Die zit ook bij ons in het wenscomité. Maar ook bijvoorbeeld ondernemersraad, cliëntenraad. En we proberen ook fondsen aan ons te binden die het dan ons helpen om dit mogelijk te maken.
1: Ja, nu kan ik me ook wel voorstellen dat niet elke wens te realiseren is. Want ja, men kan ook wel wensen van ja, ik wil nog één keer met opa naar de Bahama's.
2: Ja, nee, dat wordt lastig.
1: Ja, daarom. Maar wie beoordeelt dat en hoe ga je dat proberen te realiseren?
2: Ja, nou, wij hebben periodiek dat we met wenscomité om tafel gaan. En dat is eigenlijk een diversiteit van mensen en afdelingen. Dus we zitten daar met de bestuurder van het ziekenhuis. Maar ook met de cliëntenraad, de ondernemingsraad. Verschillende personen. En samen gaan we kijken van, nou, is het passend vanuit het ziekenhuis Amsterdam. Hè, even met het vliegtuig naar Bahama's vinden wij wat minder passend. Maar goed, wij proberen wel wensen te vervullen met zoveel mogelijk impact. En ook met behulp van ondernemers, van stichtingen, proberen we dit mogelijk te maken.
1: Ja, en dat doen jullie natuurlijk uitstekend. Hè? Hey, nog even een laatste vraag. Ik ben toch even benieuwd naar die bedauto waar we het voor de muziek over hadden. Is die al in gebruik genomen?
2: Hij zal ongetwijfeld wel in gebruik zijn genomen. Want ik heb wel leuke reacties ontvangen dat we met een big smile richting de OK gaan. Ja. Nou, weet je, als we dat al kunnen realiseren, dan hebben we het toch goed gedaan.
1: Dat is ook voor de ouders die meegaan. Dat maakt het alleen maar enorm dankbaar natuurlijk, hè, voor jullie.
2: Precies, is wel heel ontspannen. Ja.
1: Ja, precies. Nou, ik wil je nogmaals enorm bedanken. Want echt, het is wel natuurlijk enorm dankbaar, maar ook emotioneel. Hè. Het zal echt wel wat met je doen, denk ik.
2: Ja, het zijn sommige wensen die raken je ook inderdaad.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik wil niet misschien heel persoonlijk, maar heb je een wens dat je daarvan, dat je echt wel even bij moest slikken van, oei, die komt heel dichtbij?
2: Ja, dat zijn wel echt wel de laatste wensen. Dat je echt mensen nog zo liefdevol bij elkaar ziet. Terwijl je eigenlijk wel weet dat het toch een van de laatste momenten is die ze samen zullen delen.
1: Ja,
2: ja, dat raakt op dat moment zeker.
1: Nou ja, en misschien ook wel de lach van een kind, hè, als je in zo'n bedauto naar een operatie toe gaat.
2: Dat is ook
1: dat zijn hele mooie momentjes.
2: Zeker. Laten we daar ook mee afsluiten. Want dat zijn inderdaad de momenten waar je het ook zeker op voor doet.
1: Nou, absoluut. Karin, enorm bedankt voor je tijd en uitzending.
2: Graag gedaan.
1: En keep up the good work, hè, want dat is echt enorm
2: nodig.
1: Ja, dat
2: blijven we zeker doen. Absoluut. En voor jullie ook nog een fijne dag. Succes.
1: Dankjewel.
2: Met het programma.
1: De nieuwste van Bruno Mars. Live bij Jam FM. On My Soul.
0: Tune in.

0: is het weer vandaag?
1: Ja, het weer was natuurlijk de afgelopen dagen natuurlijk heet en heet. Gisteren natuurlijk onweer. Nou,
2: hou op.
1: Ongelooflijk.
3: Gisteren, ja. Het was vannacht, man.
1: Vannacht ging het ook een keer.
2: Wat kunnen we even verwachten?
1: Ja, vannacht kunnen er onweersbuien voorkomen. Grootste kans is in de zuidelijke helft. Plaats kan er dus veel regen vallen in korte tijd.
2: Is het net zoals gisteravond?
1: Nee, het wordt iets minder.
2: Okay.
1: Want gisteren was, je hoorde het al op het nieuws, een record aan ontladingen. Dus dat is echt ongelooflijk. En morgenochtend schijnt de zon af en toe. En er kan in het zuidelijke helft ook alweer een regenonweersbui komen. In de middag stijgt de temperatuur van 23 graden door naar 32.
2: Ach, jeetje.
1: En dan kan het drukkend warm zijn. In het midden en zuiden is een waarschuwing van kracht. Niet alleen vanwege de hitte in het hele land, maar ook vanwege felle onweersbuien. En dat gaat eigenlijk door. Kijken we naar de rest van de week. Het wordt heel warm. Ja. 27 tot 31 graden. En richting het eind van de week zelfs doorstijgen naar 34 graden op vrijdag.
2: Jeetje zeg.
1: Er is ook een code geel voor de hitteverwachtingen uitgegeven. Dus we moeten daar echt rekening mee houden. Drink goed.
2: Smiddags.
3: Ja, en niet vergeten, zoek gewoon regelmatig de schaduw op.
2: Absoluut.
3: Zodat je niet oververhit raakt.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt echt een hittegolf kunnen we bijna gaan spreken.
3: Er is al een nationale hittegolf afgekondigd, toch vandaag?
2: Ja, ik wens u wel sterkte aan iedereen die bijvoorbeeld van die dakdekkers of die stratenmakers die de hele dag in de zon zitten. Ik wens ze nu wel sterkte.
1: Jongen. Maar je kan ook lekker een drankje pakken, een koel drankje luisteren naar TuneIn Jam FM, want de muziek is hier. SL Tour on a Rocket Tip.

0: new music first.
1: Jam.
2: Tune in. Jam FM.
3: En dan heerlijk deze New Music Zomerse plaat door diep in de mix van Camomille. Ja, daarmee sluiten we het af voor deze week.
4: Absoluut, inderdaad. Wat hebben we genoten van het heerlijke weer, van deze prachtige gesprekken en die heerlijke muziek niet te vergeten.
3: Oh. Hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Volgende week zijn we niet.
4: Nee, slaan we even een weekje over. Maar
3: en
4: een hele goede
3: twee weken zijn we er weer wel.
4: Lekker.
3: Maar hou alvast in je agenda vol vast en zeker, want over drie weken
4: zitten we live
3: aan de plas.
4: Aan de plas.
3: Middenover volgt nog.
4: Dus kom gezellig langs dan.
3: Fijn weekend verder en vergeet niet,

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechts beleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door de staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

grote culthit. Een goede hit en een fantastisch geschreven nummer door Jay-Z. Welkom hier, het is even na 4 uur. Hans van Soest draait ze hot en hevig, zoals je weet, bij de Jam FM. En we zijn verhoogd van de 2 uur naar de 4 uur. Vinden we ook goed hoor, geen enkel probleem. Ik heb een fijne track voor jou en dat heb ik de hele middag al. Dus ik heb ze 5 voor je verzameld en op de rij gezet. Deze van Bruno Mars, On My Soul.

0: Wat een fijne track is dit, deze van Bruno Mars, On My Soul. Ja, ik was in Duitsland, daar hoorde ik het, in Oostenrijk, in Italië, daar was het bekend al. Dus ja, dan hebben we weer een tophit natuurlijk. Kan niet missen. Ik heb de Hot Jam van week 18 even voor mij liggen. Dat is die van Jared Grant en Kel Jacobson. Hello to the world. Draai ik nog eventjes hier bij de Jam.
1: Hi, ik ben Hans-Peter de Zeeuw, ook bekend als De Zee. En mijn nieuwe single, Hello World, met Jared Grant en Kjell Jacobson, is The Hot Jam op Jam FM.
2: A brand new track, right now,

0: dat is een lekkere track hoor. Van de Zee, oftewel Hans-Peter de Zeeuw. En dat is een hele bekende inmiddels aan het worden. Dus scoort behoorlijk wat hits deze man. Dus leuke track weer om even te horen. Oh ja, even wat naar nieuws. Van Peabo Bryson, zoals je weet, is 2 weken geleden op 75-jarige leeftijd overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney films. Zoals het Oscar-winnende Beauty and the Beast met Celine Dion. En A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Bryson had een paar dagen geleden een beroerte en is daaraan overleden. Ja, en naast zijn bekendheid is hij een grote acteur geworden voor Disney. En A Whole New World werd wereldwijd een grote hit. En belandde ook in de Nederlandse hitlijsten. Nou ja, 75 jaar is, laten we zeggen, niet al te oud. Kan niet zouden. En ik ben ook blij dat ik hem nog even mag herinneren. Want ik vond de man een mooie, aparte stem hebben, deze Peabo Bryson. Ik draai het nog een keer. All she wants to do is me.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

eerbetoon te kunnen geven aan deze Mr. Peeble Bryson. Wat ik al zei, 75 jaar geworden en een glansrijke carrière. Eigenlijk iets te jong gestorven. All She Wants To Do Is Me. Rijden we nog een keer hier bij The Jam. En ik heb nog een fijne track voor je trouwens. Dat is er eentje van mevrouw Nia Peoples. Ken je die naam nog? Nou, ze is eigenlijk belangrijker actrice geweest dan zangeres. Maar dit was toch wel een van haar fijne tracks. 4 keer getrouwd. 4 keer gescheiden. Pittige dame. Trouble. Nia Peoples. Totdat het half drie is.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil

0: strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mini WK voetbaltoernooi en spectaculair Pana knockout toernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op woensdagmiddag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini WK voetbaltoernooi plaats bij de Bindelwijk aan de Koningin Julianenlaan 16 in Ouderkerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhakend op het echte WK halen ze de WK-koortslaat naar het eigen dorp. Deelnemen staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkt aantal plaatsen is een aanmelding wel verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers van de Amstelkerk. Het spectaculaire Pana knockout toernooi werd afgelopen week gehouden. Rond de 70 jongeren hebben meegedaan aan de activiteit van het jongerenwerk Ouder Amstel Coherente. Ook burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn was aanwezig en de nieuwe wethouder Jeroen Klaassen. Deze komt zelfs even in actie tegen de specialist Nasser L. Jackson. Het toernooi was mede georganiseerd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Altijd op de hoogte met Jam.

Ja, het is nog echt zo'n zomerplaat die je lekker op een zomerse dag draait. En een beetje zon erbij, een lekker temperatuurtje. En dan ga je dit soort fijne Latin salsa-achtige dance disco draaien van de Gibson Brothers. Clipje uit het tropische land. Ik weet even niet meer waar ze vandaan komen, joh. Maar in ieder geval ergens, Guadeloupe was het volgens mij. Ja, dat was het inderdaad. En later zijn ze dan geëmigreerd naar Frankrijk. En door een Belgische producer groot geworden. Nou ja, je kent wel meer hits van ze natuurlijk, hè. Que será mi vida en dat soort grappen. Dus best een leuke band. En feestband. Ja, zo kunnen we het gelukkig noemen. Hier is Vincent Kwok en Nadesha. En de titel is al hergezegd. Life's too short.

Wat een fijne track dit. Ik dacht dat het nieuw was, maar ik hoorde het laatst ergens op. Nou, volgens mij op ons eigen station. En ik denk, hé, die ga ik eens draaien. Ik kon het nergens vinden. Vincent Kwok is het. Vincent Kwok is eigenlijk een producer. En die mevrouw Adisha, dat is de zangeres. En ik moet zeggen, die draait ook al best wel een aantal jaren mee, hoor. Nog niet zo lang als Mary J. Blige wordt trouwens even. Maar toch wel, een gerespecteerde dame inmiddels in de muziekelarij. En daar doen we het dan weer even mee. Ik heb nog een fijne track voor jou van natuurlijk die fijne Mary J. Blige. One Love!

0: This is Jay Blige, Mary J. Blige, and One Love.
1: Jam FM, always smooth and funky.
2: This is the jamming summer.
0: Ja, dit was een dame die kwam ooit op. Het scoorde gigantisch allemaal. En daarna was het gewoon helemaal weer stil met deze Lina. Ken je dat nog? 2023, dat was haar jaar. De track Honey Trap. Draai hem nog maar eens even hier.

0: man.
1: Right back up in your motherfucking ass.
0: Wel ja joh, gooi hem erin. Dit was hem, de show voor vandaag. En de Super Bowl 2022. De halftime show hoorde je zojuist. En de allerlaatste track is een hele lekkere disco dance classic. Star.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers, maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's zoals vluchtelingen en internationale conflicten en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Dat koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking, voetbal, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke komsoep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Aldi Bart, Who's Johnny en het Sweet Surrender. Een in mei 2026 uitgebrachte single van het project Down to Earth met zang van Lal Williams en Bobby Shepard. Uitgebracht onder het label Spigra LTD. Zometeen voor je Howard Johnson, Dancing with Your Lover. Is Boys to Men. Hier is Believe.

Howard Jansen was dat, Dancing With Your Lover, tot aan de break. Deze nog, Kotto B & Af van Can Function, uitgebracht in 1980 op hun gouden album Spirit of Love. Michael Cooper en Felton Pilate schreven het. Behaalden grote successen in de Amerikaanse R&B hitlijsten en groeide uit tot een echte clubklassieker.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en een nieuwe

0: Happy Haring aangemeerd in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Afgelopen dinsdag is de Hollandse Nieuwe aangevoerd in de haven van Scheveningen. De haring is van goede kwaliteit en past goed binnen een gezonde leefstijl. Daarom is het project Happy Haring gestart. Ook de ambulante vishandel in Duivendrecht, Hopman Zeevis, op woensdag en vrijdag verkoopt vanaf heden de Hollandse Nieuwe. Volgens kenners is deze van uitstekende kwaliteit, heeft het een goed vetgehalte, 22%, en past dus prima binnen een gezond eetpatroon. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
2: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.

begon met Alicia Cherry en Dance Your Pain Away. En net het overbekende Inside Out van Odyssey. Straks The Mailman. Eerst Ailey Escobar met Drifting.

De Mailmen waren dat en Night Moves. Ik heb deze nog voor je tot aan de break. Comeback Lover van de Fresh Band, uitgebracht in 1984 op het R&B Records label. Dankzij de mixen van DJ Tony Humphries groeide het nummer uit tot een voorloper van de housemuziek.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet van Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Volgende fase, vernieuwing persleiding Hoofddorp van start. En COA en gemeente Amstelveen maandag om de tafel over AZC-locatie. Mijn naam is Hans van der Heijden. De grootschalige vervanging van persleidingen in Hoofddorp gaat een nieuwe fase in. Van juni tot en met september vinden werkzaamheden plaats rond het Kai Munk College en de Drexholm. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn de werkzaamheden noodzakelijk omdat de bestaande leidingen het einde van hun levensduur hebben bereikt en de afgelopen jaren meerdere breuken hebben veroorzaakt. Via de persleidingen wordt rioolwater vanuit Hoofddorp afgevoerd naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring toegepast om overlast te beperken. Wel is een sportveld tijdelijk gesloten en geldt een omleiding voor fietsers. En het college van BMW en wethouders van Amstelveen reageert verbaasd op het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, om af te zien van een asielzoekerscentrum op de grens van Amstelveen en Uithoorn. In een brief laat het COA weten dat de locatie na nader onderzoek niet geschikt wordt geacht. Verantwoordelijk wethouder Sjara heeft aangegeven het niet eens te zijn met de gevolgde gang van zaken. Om duidelijkheid te krijgen over de afwegingen achter het besluit gaat Sjara maandag in gesprek met het COA. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Always
16: here we go.
13: Saturday Soul.
17: Met Leno.
18: Met Leno Muid.
19: This is Saturday Soul.
20: On Jam FM.
19: Every Saturday night.
20: Between 6 and 8.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien.

0: Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietser overleden na aanrijding landbouwvoertuig. Mijn naam is Martin Rodenburg. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is dit weekend zaterdagmorgen bij een verkeersongeval aan de Ronde Hoep West in Ouderkerk aan de Amstel aan haar zware verwondingen komen te overlijden. Rond 9:05 kregen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een fietser en een landbouwvoertuig. Hulpverleners hebben het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, maar deze hulp mocht helaas niet baten. De vrouw overleed kort daarna aan de verwondingen. De bestuurder van het landbouwvoertuig, een 28-jarige man uit Waverveen, is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval en vraagt getuigen zich te melden. Ook ontvangen ze graag eventuele camerabeelden uit de omgeving. Heb je informatie? Bel dan 0900 8844. 0900 8844. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Woensdagochtend geen openbaar vervoer door staking en onrust binnen adviesorgaan Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Reizigers moeten woensdag rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door een staking van vakbond FNV rijden tussen 4 en 8 uur 's morgens geen NS-treinen. Ook medewerkers van het GVB leggen tot 8 uur het werk neer, waardoor in Amsterdam geen metro's, trams en bussen rijden. De NS waarschuwt dat ook na de ochtendspits vertragingen en een afwijkende dienstregeling mogelijk zijn. Vervangend vervoer is niet beschikbaar. De Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp en de Eurostar naar Londen en Parijs blijven wel rijden. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op onder meer AOW, WW en WIA. En binnen de maatschappelijke raad Schiphol, MRS, is onrust ontstaan nadat 4 leden vrijdag hun taken neerlegden uit protest tegen de werkwijze van het adviesorgaan. Volgens de vertrekkende leden is de raad onvoldoende in staat om de belangen van alle omwonenden van Schiphol te vertegenwoordigen. De kritiek richt zich op de opzet waarbij leden afzonderlijke start- en landingsbanen vertegenwoordigen, wat volgens hen leidt tot deelbelangen. Ook zou onvoldoende afstand zijn gehouden tot de invloed van de luchtvaartsector. Aanleiding was een advies over het nieuwe luchthavenverkeersbesluit, waarin onder meer het gevoelige onderwerp van preferent baangebruik aan de orde kwam. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Hi, ik ben Ferry Maat en je luistert naar Leno Muit met de beste soul, disco, funk en hip-hop. Iedere week op Jam FM.
1: Would someone please hang that phone?

0: van 7:30.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350

0: bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mini WK voetbaltoernooi en spectaculair Pana knockout toernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. Op woensdagmiddag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini WK voetbaltoernooi plaats bij de Bindelwijk aan de Koningin Julianenlaan 16 in Ouderkerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhakend op het echte WK halen ze de WK-koortslaat naar het eigen dorp. Deelnemen staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkt aantal plaatsen is een aanmelding wel verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers van de Amstelkerk. Het spectaculaire Panna Knockout toernooi werd afgelopen week gehouden. Rond de 70 jongeren hebben meegedaan aan de activiteit van het jongerenwerk Ouder Amstel Coherente. Ook burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn was aanwezig en de nieuwe wethouder Jeroen Klaassen. Deze komt zelfs even in actie tegen de specialist Nasser L. Jackson. Het toernooi was mede georganiseerd door het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh in the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam only.
6: Saturday Soul op Jam FM.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

draaien. Zeker sowieso hebben Ma gedraaid toen hij uitgebracht werd. En de B-kant, de dub version, Tony Lee. Waarom draai ik hem? Reach Up. It's an anthem. Hey, what's wrong with you? Vele hits zijn daarna gekomen. En deze man is helaas overleden. Rest in peace, my man, Tony Lee. Much respect. Tot 9 uur in de mix. Houd ze.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied.
14: In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Amstelveen Sport presenteert zomeraanbod voor senioren. En provincie springt gemeente bij. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen Sport organiseert van 6 juli tot en met 14 augustus het programma Beweeg de Zomer Door, speciaal voor inwoners van 55 jaar en ouder. Het initiatief biedt een breed aanbod aan activiteiten, waaronder wandelen, zwemmen, fietsen, padel, walking football, boksen en functionele trainingen. Het programma start op 26 juni met een zomerwandeling van 4, 7 of 10 kilometer, afgesloten met een gezamenlijke komsoep. De activiteiten vinden door de week plaats op verschillende locaties in Amstelveen en zijn toegankelijk voor uiteenlopende niveaus. Het doel is senioren tijdens de zomermaanden actief te houden en sociale contacten te stimuleren. En gemeenten in Noord-Holland, waaronder ook Amsteland-Meerlanden, kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van extra ondersteuning bij woningbouwprojecten. De provincie richt daarvoor een projectmanagementbureau op, PMB, dat ervaren woningbouwspecialisten inzet bij projecten die dreigen te vertragen door een kort aan capaciteit of expertise. Volgens gedeputeerde wonen Jelle Beemsterboer lopen veel bouwplannen niet vast door gebrek aan geld of ambitie, maar door een tekort aan ervaren medewerkers. Het PMB wordt de komende anderhalf jaar gefaseerd opgebouwd en uitgebreid. De provincie verwacht hiermee woningbouwprojecten sneller te kunnen realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de eigen organisatie. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: This is Jam FM.
17: Jam mix on with
18: Manhattan Funk.
17: Jam on Saturday.
19: Jam.
17: Jam FM. Turn that damn music up.
20: Jam mix on. Jam FM.
17: Showtime.
18: Manhattan Show.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
5: Jam, jam,
3: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.
6: Enjoy this, enjoy this, enjoy this, enjoy this.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden, vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Jamix on het komende uur met 21 smooth en funky 80s disco tracks. Onder andere te horen zijn Leon Haywood, Holly Carmen, Gwen Guthrie, Howard Johnson, Alicia, High Fashion, Was Not Was, Rose Royce, Sherelle en Jeffrey Osborne. Maar we beginnen met Let Me Show You van Larry Wu. Veel plezier.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam.
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: 21 Jam Classics uit de jaren 80. Jam Mix on het komende uur met onder andere de SOS Band, Jeffrey Osborne, Grandmaster Melly Mel, Bobby Thurston, George Benson, Jocelyn Brown, Sharon Red, Little Thomas, T.S. Monk en O'Brien met Tenderoni. Maar we beginnen met Nona Hendrix en Why Should I Cry. Veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix on with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam, jam.
4: Jam FM.
3: Turn that damn music up.
6: Jam Mix on.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden gegeven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Weer 23 funky jam classics in een 60 minuten beat mix met dit uur onder andere Instant Funk, The Whispers, Evelyn Champagne King, D-Train, Elton McLean and Destiny, Shalimar, Midnight Star, Dayton, Gladys Knight and the Pips en 52nd Street. Maar we starten met Antlock and Decision. Heel veel plezier!
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix on with
5: Edwin Moorhoff, beat mix.
4: Smooth and funky to the bone. Jam.